0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Dit is Top. We make you move.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Dit is Top.
1: We beginnen zo meteen aan de zaterdag met de nummer 2 uit de Top Hit 40. Het is 7 uur, Emiel Balaijs.
2: Goedemorgen. De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25ste al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
3: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
2: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
4: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
2: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg.

0: De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
1: Ondertussen 7:02, een hele goede morgen. Het is nog rustig op de weg op dit moment, maar het gaat al traag op de binnenring rond Brussel. Je moet daar 10 minuten bijtellen tussen Machelen en Zaventem. Maar als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
2: Dit is Top Alexander Balkens.
1: Als je nog zou twijfelen, het weekend is dubbel en dik begonnen en Jonas Blue mag het aftrappen. Dit is Edge of Desire. Goedemorgen.

eerste week van augustus zit er ondertussen bijna op. Het begon afgelopen maandag al zeer goed met mijn verjaardag. En je weet hoe dat gaat, de jarige trakteert. Dus ik ga dat sowieso voor 10 uur vanochtend nog in orde brengen. Daarnaast ben ik ook nog een dag naar zee geweest deze week. Op het strand met zo'n vettige Boule de Berlijn met confituur in, want dat vind je alleen maar aan de zee. Ik heb ook Becky Hill ontmoet deze week. Super toffe, super vriendelijke vrouw. Ik kon ze bijna aanraken. En als je dan zo over de zeedijk wandelt, dan leer je ook hondenrassen kennen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Zo heb ik deze week kennis gemaakt met de commondor. Ik weet niet of je dat kent, je moet het maar eens gaan opzoeken. Dat is precies een dweil met een hond eronder. Om maar te zeggen, ik heb er een best bijzondere week op zitten. Ik hoop van jou hetzelfde en ik hoop vooral dat je ook helemaal klaar bent voor het weekend. De schoonste dagen van de week met temperaturen tot 29 graden hoorde ik net nog in onze top headlines. Dat lijken mij de perfecte omstandigheden om hele leuke dingen te gaan doen. Dus wat zijn jouw plannen dit weekend? Stuur ze alvast door in de Top Radio BE app. Zometeen moeten we samen door de weekend check-in voor we aan de zaterdag kunnen starten.

alles behalve 10:35. Het is dik 7:10 op een zaterdagochtend en jij bent er al bij. Dat moet een goede reden hebben. Daphne uit Heist op den Berg luistert met haar gezin vanuit een tiny house ergens in de bossen. We zijn hier nu een week op vakantie en het is een echte aanrader, zegt ze. En hoe zit dat bij jou met die plannen dit weekend? Die mag ze nog altijd doorsturen in de Top Radio.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Last Frequencies en de Temper Trap Sweet Disposition, hit van de zomer van vorig jaar. Zometeen nog een van de hits van deze zomer met Tapik en Becky G. Sorry Papi.
1: Weekend Check-in.
0: Dat wordt sowieso de soundtrack bij hele fijne weekendplannen als ik de Topradio BE app mag geloven. Ik heb onder andere een bericht gekregen van Litsa uit Keerbergen. Zij gaat vandaag zelf citroenijs maken met een recept voor in de Thermomix. Oh, dat is een zalig machine. Dat is gewoon alles daarin duwen, op een knop klikken en dan doet die machine gewoon al de rest. Christophe uit Dessel heeft ook nog gestuurd dat hij onderweg is naar Roeselare om daar een hele dag te gaan boogschieten. En collega Simon T, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Jij reist sowieso de hele zomer al mee van festival naar festival met onze Your Summer Beat by Mentos Silent Disco. Maar vandaag is misschien wel de hoogdag van de hele zomer voor jou, want jij organiseert gewoon je eigen festival.
2: Ja, klopt. Deze zomer voor het allereerst Skysound Festival. Dat is eigenlijk een nieuw themafestival dat we hebben georganiseerd, ontwikkeld hier in Erps-Werps bij ons in Kortenberg. En wij liggen daarmee onder de aanvliegroute van de vliegtuigen. De vliegtuigen vliegen eigenlijk rakelings boven uw hoofd, vlak voor ze landen in Zaventem. En dat is dan ook ons thema. Het thema is luchtvaart, tickets en boarding passes. En de artiesten worden aangekondigd door een piloot, steward, stewardess, dat eigenlijk het volk toespreekt om op die manier het thema echt volledig aan de kaart.
0: Ja, absoluut. Als je dat in de buurt hebt liggen, moet je natuurlijk niet ver zoeken naar een thema voor je festival. Neem mij dan misschien ook eens even mee de festivalweide op. Stel nu, ik kom vandaag naar Skysound. Wat is het eerste wat ik zie?
2: Ja, dus als je bij ons binnenkomt, dan word je direct ontvangen door een hele mooie promenade met bomen links en rechts van u, waar wij lichtlinjers hebben tussen hangen. Dan moet je toch wel een wandeling van 2-3 minuten inbeelden in een aangename omgeving. Tot als je het festivalterrein opwandelt, zie je direct natuurlijk hele grote vlaggen met ons logo op. Een heel groot podium met daar links en rechts van een groot zwembadbassin met fonteinen in. Een hele hoop lichtspektakel, vuurspektakel en natuurlijk de unieke vliegtuigen die rakelings over je hoofd overvliegen vlak voor ze landen. Dat is toch een decor-element dat je nergens anders terugvindt en dat kun je bij ons beleven.
0: Ja, absoluut. Dat kan niet iedereen zeggen inderdaad, dat de vliegtuigen over zijn festivalterrein vliegen. Je zei het net ook al, Simon, het is een echt themafestival. Jullie voorzien ook alles om dat gevoel te versterken. Is het ook de bedoeling dat je als festivalganger verkleed komt of is dat geen verplichting?
2: We hebben al van horen zeggen dat er wel zeker gaan in thema verkleed afkomen. Wat we zelf wel hebben georganiseerd is dat alle crew achter de toog, maar aan de ingang bijvoorbeeld ook, je ontvangt in zo'n typische stewardess-outfit. Yeah. Dus met het sjaaltje rond de nek, et cetera.
0: Oké, zalig. En moet er nog veel gebeuren daar op het festivalterrein? Jullie gaan om 3 uur open. Het is nu 7 uur gepasseerd. Hoe is de stand van zaken?
2: Wel, we zijn gelukkig hebben een hele vlotte en droge opbouw gehad. Dus dat helpt ook altijd. We hebben vandaag ook echt prachtig weer dat eraan zit te komen. Dus we zijn helemaal klaar. We hebben momenteel een rondgang. Allee, die gaat nu beginnen met de brandweer en de burgemeester. En als die goedgekeurd wordt, dan zijn we klaar voor de eerste mensen het terrein te laten.
0: Oké, maar chill. Het is zaterdagochtend. Jullie hebben wel nog even tijd. Jij organiseert Skysound samen met een paar vrienden, Simon. Maar sta je dan zelf ook op de line-up vandaag? Of heb je echt andere namen gekozen?
2: Ik denk dat er ondertussen al een petitie of zo voor aan het rondgaan is. Dat ik niet op de line-up sta en dat niemand dat begrijpt. Maar ja, in alle eerlijkheid, zo het eerste jaar, we gaan waarschijnlijk wel tegen het een en het ander aanlopen, dingen dat we ons toch niet op hebben voorbereid. Dus we hebben bewust gekozen om onszelf niet op de line-up te zetten vandaag. En toch eerst als organisator het evenement te ervaren om komende jaren te kijken wat de mogelijkheden zijn om dat te kunnen combineren.
0: En wie staat er dan wel op jullie affiche vandaag?
2: We hebben enkele hele mooie namen, waaronder DJ Licious die afkomt. We hebben ook Victor Verhoest dat komt draaien. We hebben Manuals en Megan die komen draaien. Blush Blush, C-Track, Houkies en Razor. En dan hebben we ook nog een samenwerking met een lokale DJ-school waar ik lesgeef. Dat vond ik zelf ook heel belangrijk. Dat we de kans geven, een podiumkans aan hele jonge getalenteerde artiesten die het altijd zo moeilijk hebben gezien hun leeftijd om serieus genomen te worden. Want dus bij ons krijgen zij het grote podium.
0: Heel fijn. En wij hebben de afgelopen weken ook een aantal duo-tickets weggegeven. Dus er gaan sowieso ook een paar topluisteraars bij zijn daar in het publiek van Skysound vandaag. Stel nu dat ik ook nog wil komen tot daar. Kan dat dan nog, Simon?
2: Ik ga u spijtig genoeg moeten teleurstellen. Want ik heb goed en slecht nieuws. Ja, het goede nieuws is, we zijn uitverkocht. Het slechte nieuws is, dat er daarmee ook geen tickets meer verkrijgbaar zullen zijn. Niet online, niet aan de kassa.
0: Gaan we de eerste keer volledig uitverkocht. Dat moet helemaal goed komen daar. Simon T, dikke merci. Geniet ervan vandaag, hè.
2: Dankjewel, dat gaan we zeker doen. Bedankt om te bellen en we zien elkaar sneller.

0: Ik kan vandaag in Erpskwerps naar Skysound. Dat is een gloednieuw festival, volledig in luchtvaartthema. Dat hoorde je daarnet van onze Simon T, die dat daar allemaal mee organiseert. Hij staat zelf niet op de line-up, want hij wil zich kunnen focussen op de praktische kant van de zaak. Ja, voor de allereerste keer een festival organiseren, dat is ook niet niets natuurlijk. Wel op de line-up Victor, DJ Licious en ook heel wat lokaal talent, vertelde hij. Trenna uit Kalmthout heeft daar deze week tickets voor gewonnen, dus die gaat er sowieso al bij zijn vandaag. Verder is Nick uit Reti ondertussen van de zonsopgang aan het genieten tijdens een fietstocht, laat hij weten in de Topradio BE-app. Christophe uit Tongeren-Borchloon is alweer in de auto aan het luisteren onderweg op vakantie naar Spanje. En ik heb ook nog een bericht gekregen van Kim en David, die zijn op dit moment al in Spanje. Ze zitten op hun terras aan het genieten van een kopje koffie. En ze sturen er ook nog een boodschap van algemeen nut bij. Buenos dias uit het zonnige Andalusië.
1: Is dat een land?
2: Ik ken dat alleen van de saus.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: En de zaterdag voelt vooral stukken beter met jou erbij en de geur van een verse kop koffie. Dat ga ik nog fixen voor 8 uur met Marshmallow en Another Drink. Top. Eerst nog even terug naar ons zomers daily dilemma van gisteren voormiddag. Want dat ging bij Louis over wat de populairste ijssmaken zijn. Iedereen heeft wel zijn of haar eigen favoriet. Iedereen heeft er dus ook een mening over. Mijn go-to ijssmaken zijn bijvoorbeeld sowieso de fruitsmaken. Bosbes, meloen, noem maar op. Luisteraar Deborah uit Bilzen-Hoesselt heeft dit weekend precies 1 jaar haar eigen ijssalon. En zij ziet dus van op de eerste rij wat de populairste smaken zijn.
1: We hebben een ijssalon in Bilzen, het Hulterhof ijsje. En eigenlijk de meest verkochte smaak blijft nog altijd de vanille. Stracciatella is ook al populair. Of onze heerlijke tiramisu, pistache. Alles is eigenlijk toppers, omdat wij het ook zelf bereiden met onze eigen koeienmelk op onze boerderij. De lekkerste ijsjes van allemaal vind je hier in Bilzen bij Hulterhof ijsje.
0: In de Topradio BE-app was stracciatella trouwens overduidelijk de populairste ijssmaak van de zomer. 20 voor 8, misschien nog wat vroeg, maar dan weet je alvast wat je vanmiddag kan bestellen om af te koelen.

Dat is de zomer in het kwadraat, Sonique, en it feels so good. Ik neem je nu graag mee naar mijn zomer van 2011. Ik was toen 7 jaar, ik reed met mijn ijskarretjes golfkar over de zeedijk. En deze zong ik dag in dag uit mee. Gautier en Kimbra samen met Fisher, Somebody That I Used To Know.

In het jaar 2006 deed deze Filterfunk het goed in de hitlijsten met die versie van Message and a Bottle van The Police. Na 8 uur gaan we trouwens nog verder terug in de tijd voor de Top Hit 40 Replay naar de zomer van 1995. Eerst, zoals beloofd, nog een koffietje om verder mee wakker te worden op deze zaterdagochtend. Dit is Marshmello en Kelsey Ballerini.

0: maar een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Dit is Stop!
4: Zometeen terug naar 1995 voor de Top Hit 40 Replay. Het is 8 uur, Emiel Balaes.
5: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchten is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
6: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
5: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Amber G. van onze federale politie.
7: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
5: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden.

0: Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
1: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen een fortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
0: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. Temperaturen tot 31 graden dan. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
2: Dit is Top! Alexander Balkens.
3: Het is mijn laatste uitzending voor 3 weken vakantie. Daarom draai ik extra veel zonnige muziek. Zometeen Maupi na Thomas Gray.

0: even in het archief van onze Top Hit 40 gaan kijken. En hij staat er ondertussen al 30 weken in, deze Thomas Gray met Rumors. De volledige lijst van deze week kan je trouwens nalezen op topradio.be. En je hoort hem vanmiddag ook nog eens tussen 1 en 4 bij Jonathan.
1: Top Hit 40 Replay.
0: Dan gaan wij ondertussen terug in de hitlijsten van precies 31 jaar geleden. Dat is wat verder terug in de tijd, naar de tweede week van augustus 1995. Het was toen de warmste zomer van de eeuw met een gemiddelde temperatuur van 20,7 graden. Nu vinden we dat gewoon koud. Toen was dat uitzonderlijk droog en warm. En daar zit Push the Feeling On van Nightcrawlers ongetwijfeld ook wel voor iets tussen. Want die deed het toen zeer goed in de hitlijsten op dat moment. En we gaan dat gewoon nog eens herbeleven. Dik 3 minuten lang terug naar 1995 met Nightcrawlers dus en Push the Feeling On.

9 keer staat Martin Garrix in onze Summer Beat 1000. Dat heeft er alles mee te maken dat hij als de beste weet hoe je zonnige muziek maakt. En bij gevolg dus ook weet hoe je voor een zomers feestje moet zorgen. Dat heeft hij een paar weken geleden al bewezen op Tomorrowland. En eergisteren ook in Club Ushuaia op Ibiza. Dat zag ik op de Instagram stories van een paar vrienden van mij. Moet eens even luisteren hoe dat klonk. Als je die beelden ziet, als je dat hoort, dan kan je niet anders dan jaloers zijn natuurlijk. Martin Garrix en ja, daar op Ibiza natuurlijk. Je krijgt hem hier nog eens samen met Ed Sheeran. Dit is Repeated bij Top.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Gabri Ponte, Jean-Paul, Nettie, Natasha en Born to Love. Ja. Het is vandaag zaterdag 8 augustus. Een hele goede morgen. Dat is de dag waarop geen zandkorrel meer veilig is op het strand van Zeebrugge. Want er gaat daar gedanst worden vandaag. Er gaat daar gesprongen worden. Er gaat daar meegezongen worden. Want Mr. David Guetta gaat daar vanavond een DJ-set draaien als onderdeel van zijn The Monolith Tour. Ik hoop stiekem dat hij daar misschien ook wel voor een kleine verrassing gaat zorgen. Een bezoek van Bebe Rexha bijvoorbeeld. Ik zeg zo maar iets, het is maar een idee. Of dat ook effectief zo zal zijn, dat zullen we allemaal vanavond ontdekken op het strand van Zeebrugge. Misschien ben je er wel bij. Laat gerust even van je horen in de Top Radio BE-app. En wat dat ideetje betreft, Bebe Rexha hoor je zo meteen ook al hier bij Top met A New Religion. Eerst nog de nodige zonnestralen op

0: is het strand van Zeebrugge er klaar voor die set van David Guetta vanavond. Sunny uit Blankenbergen in elk geval wel. Ik kijk er al de hele zomer naar uit, stuurt hier het op Radio BEF. Ondertussen ook een bericht gekregen van Berre uit Lokeren. Die zegt dan weer dat hij vandaag naar de voorlaatste dag van de Lokerse feesten gaat. Het is daar onder andere met onze eigen Maite de Dekker op de line-up. Morgen is dan de laatste dag met Henri PFR, DJ Licious, Armand van Helden, Netsky. Last Frequencies, die is er dan ook bij. En dat is allemaal heel plezant. Precies ook de reden waarom de zomer is. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, als je elk festival ook wil gaan meemaken elk weekend, dan kan dat ook al snel heel duur worden. Elke besparing, groot of klein, is dan meer dan welkom. En daar zorgt Kelly elke donderdagochtend voor in de ochtend van Top bij Brian. Zometeen hoor je de tip van deze week nog eens na Bibi Rexha en New Religion.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
2: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is... Top. We make you move. Your summer beat. Alexander Balken.

0: zomer zonder centen.
1: De zomer is een dure periode. Je gaat op reis, je wil nog iets scoren in de solden. Je gaat ook nog naar een paar festivals. Als je kinderen hebt, dan moet je die ook nog eens zien te entertainen. En dan komt die dure septembermaand er ook nog eens aan. Elke besparing, klein of groot, is dan meer dan welkom. En daar zorgt Kelly elke donderdag voor in de ochtend van Top. Het ging de afgelopen weken bijvoorbeeld al over kinderen ruilen met andere ouders, waardoor je een bepaalde week al de kinderen bij jou hebt, maar dan op een ander moment een namiddagje vrij hebt. En deze week had het iets te maken met een potje, hoorde ik.
2: We hebben zo'n ideeënpot, een kleurtje wat dat dingen die dat geld kosten en een kleurtje voor dingen die dat je thuis kunt doen. En dan mogen ze daar iets uit trekken. En dan lijkt dat een fantastisch idee, want dan komen ze daar precies zelf mee. Maar eigenlijk zijn dat gewoon leuke thuisactiviteiten. Zo willen ze een kamp bouwen in hun kamer en dan willen ze dat ik daar een nachtje kom bijslapen. Dingen die geen geld kosten en waarvan dat ik denk, oké, als je daar gelukkig van wordt, dan zal ik dat wel doen.
1: Deze budgettip en alle andere tips kan je ook nog eens herbeluisteren op topradio.be of in onze Topradio BE-app. En donderdag is Kelly er gewoon terug met een nieuwe tip bij Brian in de ochtend van

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu

9 uur heb ik de man die de Lokerse feesten morgen onder andere gaat afsluiten op de mainstage Last Frequencies met Live It All. En voor het gras in mijn tuin en de patatjes op het veld zou een regendans nu welkom zijn. Maar ik ga toch voor de zonnendans van Klank Carousel tot 9 uur.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is Stop!
6: Ik heb voor jou de meest gedraaide track op Tomorrowland zometeen. Het is 9 uur, Serafien Smits.
7: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord, dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen van 7 kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
8: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
7: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orlian heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orlian.
9: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
7: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, zijn nu al minstens 141 doden gevallen sinds de massale toestroom van migranten vorige week. Dat melden Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Eerder was er nog sprake van 88 doden. Vorige week probeerden meer dan 70.000 migranten Ceuta te bereiken. 70.000 van hen zijn intussen teruggestuurd naar Marokko. Mogelijk loopt de dodentol nog op. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
10: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En

0: winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
2: Ondertussen is het 9:03. Het is rustig op de weg, maar het gaat traag op de buitenring rond Brussel. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
3: Dit is Top. Alexander Balkens.
2: Het wordt weer tropisch warm de komende dagen. Daar hoort zonnige muziek bij. Zometeen met Prospa en Clooney, Free Your Mind na Last Frequencies.
3: Top.

0: daarnet om 7:20 gebeld met collega Simon T. Die reist de hele zomer mee met onze Your Summer Beat Silent Disco. Hij draait er de hits van top naast Top Techno met Maite de Dekker en Top Schaamteloos met Jeroen en Koen.
1: Dit is top!
0: Maar vandaag is voor Simon de hoogdag van de hele zomer, want hij organiseert ook zelf een festival, Sky Sound in Erpskwerps, volledig in luchtvaartthema. En hij vertelde daarnet dat ze er helemaal klaar voor zijn. Alleen nog hier en daar wat details afwerken, nog een aantal dingen dubbelchecken en dan kunnen de deuren opengaan straks om 3:00.
2: Gelukkig hebben we een hele vlotte en droge opbouw gehad, dus dat helpt ook altijd. We hebben vandaag ook echt prachtig weer dat eraan zit te komen. We hebben momenteel een rondgang met de brandweer en de burgemeester. En als die goedgekeurd wordt, dan zijn we klaar voor de eerste mensen het terrein te laten.
0: Vandaag gaat het dus allemaal gebeuren op Sky Sound in Erpskwerps. Het is ondertussen volledig uitverkocht. Die kan er dus niet meer bij zijn. Maar als je de zomer graag in stijl gaat afsluiten op Barabeats in Oudenburg, dan blijf je best wel even hangen. Want ik heb hier nog een deluxe Barabeats bundel liggen, zodat jij samen met 3 vrienden als VIP naar daar

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza.
2: Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

zou evengoed de slogan van Top kunnen zijn. Stay if you wanna dance van Mal Smit. Vooral op muziek van Segala. Easy Love hoor je zometeen nog. Ik heb hier ook nog die Barra Beats bundel liggen. Die gaat ook nog de deur uit. Dat is voor na Jamiroquai. Love Philosophy.

0: Ik ben begin deze week jarig geweest en de jarige getrakteerd. Zo gaat dat. Ik doe dat al jaren met hetzelfde. Bitterballekens voor alle collega's. Maar het allerbeste cadeau heb ik toch voor jou overgehouden. Want ik heb hier nog een Barabeats bundel liggen. Jij kan op zaterdag 5 september als VIP naar Barabeats in Oudenburg. Samen met nog 3 vrienden. Je krijgt dan onder andere gratis inkom. Een dranktegoed van €50. En ook een fles Grey Goose vodka. Allemaal om de zomer in stijl af te sluiten. Ik vertel je zometeen wat je daarvoor moet doen. Maar het is ondertussen ruim 9:30 en het is nog steeds rustig op de weg. Al gaat dat toch al traag op de buitenring rond Brussel. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: de zomer is tot een nok gevuld met festivals. En misschien ben je al op zoek naar een manier om die festivalzomer in stijl af te sluiten. Dan kan je op zaterdag 5 september naar Barabiets in Oudenburg.
1: Dit is top!
0: Dat zal officieel het laatste feestje van de zomer zijn, denk ik. En daarom doe er gewoon nog een schepje bovenop, want ik stuur jou daar misschien wel naartoe, samen met 3 vrienden, als echte VIP met een Barabiets bundel. Je krijgt dan onder andere gratis inkom, een dranktegoed van €50 en ook een fles Grey Goose vodka. Ik ben ook al eens op de voorlopige line-up gaan kijken. Die wordt in de loop van de komende weken nog verder aangevuld. Maar voorlopig staan daar al Michael Amani, Cherry Moon Tracks, dus dat is zeker niet slecht. En ja, ook een DJ die deze zomer al bij onze festivalreporter Esther gepasseerd is op een van de festivals waar wij ook bij waren. En Esther heeft haar toen gevraagd naar wat haar job zou zijn als werken in de muziekwereld geen optie zou zijn. En dit was toen het antwoord.
2: Ik heb vroeger in The Rituals en in Ici Paris gewerkt en ik vond dat eigenlijk superleuk. Dus ik zou gewoon terug gaan naar The Rituals.
0: En als jij nu weet wie dit antwoord gegeven heeft, dan stuur ik jou misschien wel als VIP naar Barabiets op zaterdag 5 september. Het is een Nina en ze staat op de line-up van Barabiets. Maar welke Nina zoek ik? Dat mag je mij laten weten. Jouw antwoord is welkom in de app.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

0: kidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
2: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
3: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
4: Ja, hallo maat. Wat is me dan nu weer?
5: Kom je anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
4: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
5: Sun Systems. Ja, hallo. Too much.

0: WK voetbal zit er ondertussen toch al even op, maar ze doen het nog altijd goed in onze Top Hit 40. Na 11 weken nog steeds in de lijst. Shakira en Burna Boy en Die Die. Top. Your summer beat. Ik had het niet verwacht, maar je bent al massaal aan het uitkijken naar het einde van de festivalzomer. Zo nog één keer alle remmen los voor we terug aan het werk moeten. Dat zie ik overduidelijk in de Topradio BE-app, want je maakt kans op een Barabeats bundel voor Barabeats in Oudenburg op zaterdag 5 september. Je krijgt dan gratis inkom voor jou en drie vrienden, een dranktegoed van €50 en ook een fles Grey Goose vodka. Als je het antwoord hebt ingestuurd op de vraag van daarnet, dan hou je je gsm nu best zeer goed in de gaten. Want de kans dat ik het ben, is bijzonder groot.
1: Hallo, met Joke.
0: Dag Joke uit Locristi, een hele goede morgen. Je spreekt met Alexander van Top.
1: Goedemorgen, Alexander.
0: Heb jij al iets gepland om de zomer mee af te sluiten, Joke?
1: Ik heb nog geen plannen, behalve werken.
0: Oké, nog geen plannen, ook niet op 5 september?
1: Nee, dan heb ik nog geen plannen op 5 september.
0: Oké, en heb je drie vrienden die je eventueel zou kunnen meenemen naar Barabeats?
1: Heel zeker.
0: Oké, die Barabeats bundel die kan dus van jou zijn, Joke. Als je weet wie dit geantwoord heeft op de vraag. Welke job zou je beoefenen als de muziekwereld niet bestond?
2: Ik heb vroeger in The Rituals en in Issy Paris gewerkt en ik vond dat eigenlijk superleuk. Dus ik zou gewoon teruggaan naar The Rituals.
0: Joke, je hebt een antwoord ingestuurd in de Top Radio BE-app. Wat is jouw antwoord? Wie is dat volgens jou?
1: Nina Black.
0: En dat is meteen helemaal juist natuurlijk. Die Barabeats-bundel die is binnen. Jij mag samen met nog drie vrienden als VIP naar daar. We gaan dat binnenkort allemaal opsturen naar jou, Joke. Dikke merci om mee te spelen. Heel fijn weekend nog, hè?
1: Oké, dankjewel.
0: Op 5 september dus de festivalzomer gaan afsluiten op Barabeats in Oudenburg. Dat komt helemaal goed. Als je ernaast gegrepen hebt vandaag, goed nieuws, want we geven de komende weken nog van die...

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Top.
4: Zometeen meer muziek, maar nu eerst de top headlines. 10 uur ondertussen. Serafien Smits, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen, 30.000 meer in twee jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaande zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
6: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
5: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in twee sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24ste. Het is zonnig en helder en maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
4: Twee plaatsen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest, dat is op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 12 minuten extra tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook problemen op de Brusselse Binnenring. 6 minuten daar tussen Machelen en Zaventem. Sta je toch nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Dit is Top. Evi Gijsels.
4: Zon en muziek, meer moet dat echt niet zijn op een zaterdag. Ik ben al blij, ik hoop jij ook. We starten met Ed Sheeran en Bad Habits.
3: Top.

deze Ed Sheeran die gaat vandaag extra aandacht geven aan Calippo en Dorito. Nee, dat is geen ijsje of chips. Dat zijn wel de twee katten van Ed Sheeran. Hij is een echte kattenliefhebber. En vandaag, 8 augustus, is het Internationale Kattendag. Dus als jij zelf een kat of een poes hebt, dan betekent dat vandaag extra veel kattenkruid, wat snoepjes, goed borstelen en knuffelen. En alle katten zijn trouwens ook welkom in onze Topradio BE-app. Laat jouw poes of kat maar komen. Ja, ze verdienen extra aandacht en voor jou ook een streeltje omdat je luistert naar Top. Met zometeen een flashback naar de Summerbeat 1000 met een band die er één keer in staat. Met een baslijn uit de jaren 90 waarop je absoluut niet kan blijven stilstaan. Dat is een garantie naar die flashback. Maar eerst nog deze band uit Noorwegen, de Bausa Magnetic, die ken je waarschijnlijk wel.

0: De Summer Beat 1000 flashback.
1: Ja, er komen toch al wel toffe kattennamen binnen op deze internationale kattendag. Luna, Simba, Nala, Max, Bella en Milo, die zijn er ook bij. Fijn dat jullie ook luisteren naar Top Radio. En ik dacht op deze internationale kattendag, dan moeten we toch teruggrijpen naar een nummer dat er iets of wat mee te maken heeft. Een nummer uit de Summer Beat 1000 die we hebben gedraaid vlak voor de start van de zomervakantie. En geef toe, die vakantie is gewoon geweldig weer al zo'n vandaag. We grijpen terug naar nummer 729. Daar staat Mighty Dubcat. Voilà, daar heb je de kat op de internationale kattendag. De Mighty Dubcat, dat zijn Norman Cook, ook wel gekend als Fatboy Slim, en zijn voormalige huisgenoot Garrett Handsome, ook G-Money genoemd. En zij maakten samen de Magic Carpet Ride. Dat doet je meteen wel denken aan Aladdin en Jasmijn die over de wereld vliegen, maar daar heeft het absoluut niks mee te maken. Het nummer zit vol met bekende samples uit andere muziekstijlen en in de pers werd het nummer vaak omschreven als pure zonneschijn of een Latin House pareltje. Het nummer had vooral succes in clubs, maar ook in de hitlijsten. Wel, op deze internationale kattendag is dat nummer zeker welkom. Extra veel zon krijg je dankzij de nummer 729, de Mighty Dubcats en Magic Carpet Ride.

0: Ja, een Latin house pareltje bij 30 graden vandaag. Daarom dat ik die draai op de internationale kattendag. Mighty Dubcats op nummer 729 in de Summer Beat 1000. Zometeen een van de 25 leden van Africanism All Stars. Een groepje opgericht door Bob Sinclair. Het is een Zwitserse DJ en hij komt er zo aan.
1: Dit is Pop. We make a
2: move. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan min 30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Smartfoto.be.
7: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim. Nog steeds al vol on thee.
14: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
13: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar €0,35 per rol. Score alle aan.

maak je klaar voor een weer zomerse zaterdag. Smeren en vooral je zonnebril niet vergeten. Deze Zwitserse Yves Larocque, die zat bij Africanism All-Stars. Allee, die zit er nog altijd in. Hij is nog altijd officieel lid. Een groepje opgericht. 25 DJ's en mixers zitten daarin door Bob Sinclair, die vooral muziek maken in samenwerking met Afrikaanse artiesten en acts. En die Yves Larocque, die je net hoorde met Rise Up, een nummer uit 2007, zit bij dat clubje van Bob Sinclair en ook David Guetta, die zit daarbij. Een Nederlandse DJ die niet in dat clubje zit, die komt er zo meteen wel aan. Die is nog altijd aan het nagenieten van zijn set van exact een week geleden aan het Atomium. Hij komt eraan. Eerst nog deze house music. Eddie Amado.

0: Hij is nog altijd aan het nagenieten over zijn set van vorig weekend aan het Atomium. Deze Tiësto Lay Low. En die set vind je trouwens op YouTube. Ondertussen bijna 10:30. En op twee plaatsen verlies je meer dan 10 minuten. Dat is op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 17 minuten extra tellen tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. En ook op de Brusselse Binnenring. Problemen daar tussen Machelen en Zaventem. Daar tel je 10 minuten bij. Als je toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Wat gooien we straks op de barbecue?
8: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
7: Een goeie visje.
8: Of een lekkere langoustine.
7: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaak sensatie van elke generatie.

Nummer 19 in de top hit 40. Straks de replay tussen 1 en 4. Let me be the second voice. Zometeen een zangeres hier bij Top die muzikaal heel stil is, maar nog maar net benoemd is tot erelid van een organisatie in functie van de Olympische Spelen binnen 2 jaar. Je weet toch waar die doorgaan? Nee? Je komt het zometeen ook te weten.

Ja, geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, deze Christina Aguilera op Internationale Kattendag. Ja, ze is nog maar net benoemd als bestuurslid en erelid van Legacy House. Dat is een non-profit organisatie. Ook Selena Gomez zit in dat clubje. En het programma van die non-profit organisatie bestaat eruit raakvlakken beter te zoeken tussen sport, cultuur en maatschappelijk impact onderzoeken. Het is een meerjarig platform dat invloedrijke leiders zoals Christina Aguilera samenbrengt met als doel Legacy House echt wel fysiek te gaan openen tijdens de Olympische Spelen in 2028 en die gaan door in LA. Ja, mooi initiatief en vooral ook uitkijken. Nog maar 2 jaar en de Olympische Spelen die komen eraan. Ja, tof. Goed, zometeen de man die straks het voorprogramma verzorgt van David Guetta, want die komt naar Zeebrugge. Komt eraan.

0: twee mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zien om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
3: Yo!

0: laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
2: Kansen krijgen op je werk.
3: Check.
2: Interesse in machines.
3: Check.
2: Goede werksfeer.
4: Yes.
2: De Witte van de Kaffeïe. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

Gisteren was hij zijn set aan het voorbereiden voor straks. Het mapje heet David Guetta Support. Dat gaat hij ook doen in Zeebrugge. Hij kijkt er enorm naar uit. Het voorprogramma voor David Guetta wordt verzorgd door deze Belg Henri PFR. En Sola die gaat hij waarschijnlijk ook draaien vanavond. En Novi er zin in heeft, net zoveel zin jij hebt om deze zaterdag te knallen. Zometeen een andere Franse DJ na deze van Scissor Sisters.

can't wait misschien op het feestje vanavond dat je hebt gepland staan. Het kan, of misschien ben je aan het wachten op de barbecue van vanavond. Wachten loont en soms een beetje geduld hebben, dat is altijd niet slecht. Ook geduld hebben voor de nummer 1 van de Top Hit 40, want die komt eraan na 11 uur. En ook LMFAO komt eraan met Party Rock Anthem. Maar eerst jouw lichaam op gang trekken. Dat kan maar één iemand als de beste. Dat is Riri.

0: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Dit is Top.
3: Hoe vroeger het feestje begint, hoe beter dat is. Dat is voor zometeen de eerste top headlines. Serafine Smits, goedemorgen.
4: Goedemiddag. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Caluwe.
5: Dat is enorm problematisch, hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
4: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows nog hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLN. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En onze Belgische voetbalclubs hebben al voor meer dan 268 miljoen euro aan spelers verkocht, halfweg de transferperiode. Dat is nu al het op twee na hoogste bedrag ooit en zo'n 110 miljoen euro minder dan vorig jaar, het recordjaar. De toptransfer deze zomer was die van Club Brugge-speler Christos Tsolis. Die ging voor een recordbedrag van 40 miljoen euro naar de Engelse kampioen Arsenal. In totaal verkocht Club al voor zo'n 100 miljoen euro. Het is zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
3: 2 minuten over 11 uur en 3 plaatsen waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E313. Ranst-Lummen, daar moet je toch 20 minuten extra tellen. Tussen Geel-West en Ham, daar zou er een ongeval gebeurd zijn. Ook op de Brusselse Buitering, problemen daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 20 minuten er ook bij en op de E40 richting Kust. Een kwartier tussen Merelbeke en Drongen. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan een kwartier.
2: Dit is Top.
3: Ja, het is een van de best verkochte singles aller tijden en dat is te begrijpen. Ze trekken jouw zaterdag nog meer op gang. LMFAO nu.

Ja, misschien is het hen gelukt om je handen in de lucht te krijgen. LMFAO staat voor Laughing My Fucking Ass Off. Ja, sorry voor de woorden, maar het is gewoon LMFAO. Party Rock Anthem om jouw zaterdag helemaal op gang te trekken. Een van de best verkochte singles aller tijden. Meer dan 10 miljoen, dat is heel veel. Ja, het staat niet op mijn bankrekening, maar dus wel op de leden van LMFAO. De zang werd trouwens verzorgd door Lauren Bennett. En dat is wel een heel tragisch verhaal, want de zangeres is nog maar net overleden in 2026. Deze maand naar buiten gebracht via social media door de leden van de meidengroep waar Lauren Bennett bij hoorde, de Girl of GRL. Op 36-jarige leeftijd is ze gestorven, de zangeres die je net hoorde. En ja, de doodsoorzaak is niet bekend. Ja, tragisch. Gaan we niet te veel over nadenken over tragische dingen, maar hoe zit het eigenlijk bij jou in het huishouden? Zijn de dingen daar in balans, in evenwicht, of weegt dat toch een beetje meer door naar de ene persoon? Wel, de zangeres die er zo meteen aankomt, haar wederhelft doet niks. Steekt geen poot uit, zoals wij het zeggen. Wie dat is, dat kom je zo meteen te weten. En denk er gewoon even rustig over na hoe dat het bij jou daar gesteld is. Eerst nog de Swedish House Mafia.

0: Top Radio BE-app. 95% van het huishouden valt op mijn schouders, maar de man is zelfstandige, dus die klopt heel veel uren. The Boy Does Nothing, Alessia Dixon. Ja, The Boy Does Nothing, niks doen. Het mag in het weekend met mijn permissie. En ik denk dat het ook een paar discussies daar op gang heeft gebracht. Dus maak de balans zelf op. Ik kom daar niet tussen. Ik ga dat niet doen. Zometeen een zangeres die deze week heeft aangekondigd dat ze uit de spotlight gaat verdwijnen. Zogezegd om rust, maar er gaan andere geruchten ronden. Eerst nog deze Calvin Harris.
1: Dit

0: hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
4: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.

Na haar Eternal Sunshine Tour stopte er even bij Ariana Grande. Ze zegt zelf om uit te rusten, maar heel veel mensen weten dat het om de kritiek en de commentaar gaat over haar lichaamsbouw. Op 1 september stopte er even mee en ik snap dat. Weet je, ciao, adios zou ik zeggen en laat ze met rust. Anne-Marie doet dat zo meteen voor Ariana Grande, maar eerst nog Destiny van Alesso en Sasha.

0: Sjoukes. Ondertussen 11:30 geworden en er zijn 4 plaatsen waar je een kwartier of meer moet vertragen. Dat is op de E313 richting Hasselt. Daar moet je 34 minuten extra tellen tussen Geel-West en Ham. Op de E40 dan richting Kust. Daar moet je 20 minuten tellen. Ja, zo is het, tussen Wetteren en Drongen. De Brusselse Buitenring dan, 17 minuten daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En tot slot op de Antwerpse Ring richting Gent. Een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En als je toch nog ergens vertraagt, dan verlies je daar minder dan een kwartier.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Evie Gijsels.

Hugel hoorde je net met Move Into The Sun. Ja, die doet het heel goed in onze Top Hit 40, de winnaar van gisteren. En straks dus ook in onze replay tussen 1 en 4. Hij stond er ook nog eens een keertje in op 21 met Jamaican samen met Solto. Een throwback naar de 90s. Een echt retro moment komt eraan. Maar laten we eerst deze Amerikaanse alternatieve rockband vieren. Stopte ermee in 2015, maar er zou sprake zijn van een reunie. Laten we dat vooral hopen.

What is Love Hathaway? Het antwoord op die vraag ken je of misschien ook niet. Ja, dat is aan jou. Liefde is wat mij betreft de beste muziek draaien in het weekend en jou op de hoogte houden van nieuwe festivals, want er bestaat sinds dit jaar een nieuw festival en daar gaan we het zo meteen hier bij Top over hebben. Welk festival dat is, ontdek je zo. En liefde is ook de beste muziek draaien, zei ik. Pitbull en Nio straks.

0: Maak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt Young Communities in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wieder maakt je kabinet een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
6: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
6: Je komt toch eens langs, hè?
2: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
9: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is door zo'n sauna.
8: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun wie?
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Dali, Pitbull, Neo en Afrojack, Give Me Everything. Ja, het is vandaag een spannende dag. Misschien ook voor jou, ik weet het niet, maar vooral voor topcollega Simon T. Die reist de hele zomer samen met onze Silent Disco, Summerbeat Silent Disco, rond in Vlaanderen. En daar draait hij hits van top, naast Top Schaamteloos met Jeroen en Koen en Top Techno met Maite de Dekker. Maar vandaag organiseert Simon T samen met een paar vrienden de allereerste editie van zijn eigen festival Sky Sound in Erps-Kwerps. En die Sky Sound, dat ligt vlakbij Brussels Airport. En dat zorgt dan weer voor een speciaal decor-element. Dat hoorde je misschien deze ochtend bij Alexander.
1: Ja, nou, waarom die
2: direct natuurlijk hele grote vlaggen met ons logo. Ook
1: heel groot podium
2: dat komt draaien met de mensen.
0: Oh. Wacht, we moeten dat fragment opnieuw laten horen, want dit is niet goed.
2: Als je bij ons binnenkomt, zie je direct natuurlijk hele grote vlaggen met ons logo op. Een heel groot podium met daar links en rechts van een groot zwembadbassin met fonteinen in. Een hele hoop lichtspektakel, vuurspektakel. En natuurlijk ja, de unieke vliegtuigen die rakelings over je hoofd overvliegen vlak voor ze landen. Dat is toch een decorelement dat je nergens anders terugvindt. En dat kun je bij ons beleven.
0: Ja, het is de allereerste keer dat Simon T een eigen festival organiseert en hij focust zich daarom volledig op de organisatie zelf. Zijn naam kunnen we dus niet terugvinden op de affiche van Sky Sound dit jaar, maar het is wel echt een prachtige line-up.
2: We hebben enkele hele mooie namen, waaronder DJ-licious die afkomt. We hebben ook Victor Verhoost dat komt draaien. We hebben Manuals en Megan die komen draaien. Blush Blush, C-Track, Houkies en Razor. En dan hebben we ook nog een samenwerking met een lokale DJ-school waar ik lesgeef. Dat vond ik zelf ook heel belangrijk. Dat we de kans geven, een podiumkans aan hele jonge getalenteerde artiesten die het altijd wel moeilijk hebben gezien hun leeftijd om serieus genomen te worden. Want dus bij ons krijgen zij het grote podium.
0: Ja, wat een mooi hart heeft onze topcollega Simon T met zijn allereerste keer Sky Sound in Erps-Kwerps. Als je geen tickets hebt kunnen scoren voor Sky Sound, beter, dan ben je eraan voor de moeite. Het festival is volledig uitverkocht. Er zijn dus geen tickets meer te kopen. Niet online en ook niet aan de kassa ter plaatse. Je hebt het daarnet misschien gehoord. De man die erbij is bij Sky Sound als deze, DJ-licious, die staat op de affiche in Erps-Kwerps.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Stop!
3: Voilà, we hebben weer al de middag gehaald. Tijd voor de top headlines nu. 12 uur, Serafin Smit.
4: Goedemiddag. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
5: Dat is enorm problematisch, hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident, dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
4: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de aanslag op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
6: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
4: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38. Dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm. In totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
3: 4:12 en 4 vertragingen van meer dan een kwartier. Die kom je tegen op de E313 richting Hasselt. Daar moet je 53 minuten extra tellen tussen Geel, West en Hamme. Op de E40 richting Kust, 18 minuten daar tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 17 minuten tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. En tot slot op de Brusselse buitenring, 16 minuten daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Sta je toch nog ergens anders stil of vertraag je, dan verlies je daar minder dan een kwartier.
2: Dit is Stop. Evi Gijsels.
3: Het hongergevoel naar muziek, dat los ik voor jou op, maar de rest dat moet je helemaal zelf doen. Sorry papi, Topic en Becky G nu.

Cash en Becky G, die doen het heel goed in de top 40. Straks in de replay ontdek je dat die in de top 10 staan. Waar, dat ontdek je zelf. Maar dat nummer, Sorry Papi, dat zorgt voor extra promo voor de Amerikaanse zangeres Becky G. Ik hoor je denken, Becky wie? Ja, dat is eigenlijk Rebecca Gomez. Vandaar Becky G. Rebecca, Becky en Gomez G. Want die Becky G die kondigt haar 5e studioalbum aan. Dat is al het 5e, hè. Voor ons echt heel vreemd. Maar Baraja Bendita gaat ze volgende week vrijdag releasen op 14 augustus. En dankzij Topic is ze hier in Europa ook een beetje bekender geworden. Sorry, papi. Straks staat hij op het strand in Zeebrugge. 34.000 mensen zullen daar getuige van zijn. En zometeen in de playlist bij Top. Eerst nog de mashup van Perfect en Exceder. Ja, en we gaan samen aftellen. Hop!

0: Jaden Boysen en de man die vanavond in Zeebrugge staat. David Guetta en Upside Down. Ja, misschien toch een vraag voor David Guetta?
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, want het gaat daar heel druk worden. In Zeebrugge, 34.000 mensen gaan naar de beach voor David Guetta, de Monolith Tour. Het wordt trouwens een van de laatste keren dat de Franse DJ en producer zijn spectaculaire tour, de Monolith, volledig nog in Europa brengt. Dus ja, de zon is al van de partij. Jij misschien ook. Er zouden nog een paar tickets zijn. Ik weet het niet. Dus wat we al kunnen zeggen, dat is dat het vandaag druk gaat zijn in Zeebrugge. Maar waar is het aan de kust nog redelijk druk? Wel, ik heb het voor jou opgezocht. Het is vandaag zeer druk in Wenduinen en aangrenzend Zandpannen in de Haan. Want daar is er een gratis retrofestival, Retro sur Mer. Niet alleen op de dijk is daar van alles te doen, maar ook op het strand. Want er is ook een kleurrijke festival, een vliegerfestival op het strand daar in Wenduinen en Zandpannen de Haan. In Middelkerken is het ook zeer druk vandaag. Daar start de Augustuskermis en kleurt ook geel op de kaart van de druktebarometer aan de kust. En ook Oostende kleurt een beetje geler. En voor de rest is het op die andere plaatsen, de andere badsteden, redelijk rustig. Dus je kan nog vertrekken. Het is een fantastische dag. Morgen nog warmer, dus ideaal plekje om te gaan uitwaaien en een beetje verkoeling te zoeken. Dat is onze Belgische kust. De treinen die zijn redelijk oké. Alleen die naar Oostende die is een beetje drukker vandaag. En misschien heb je het daarnet gehoord in het verkeersoverzicht. De E40 richting kust. Daar zijn er een paar problemen tussen Zwijnaarden en Drongen. Maar dat valt tot nu toe heel goed mee. Een kwartiertje daar. Dus alles is nog mogelijk vandaag. Ik zou zeggen, maak er een geweldige zaterdag van. Aan of niet aan de kust. Gewoon lekker thuis. Is je hongergevoel al weg? Ja, we zorgen ervoor. Hè? Purple Disco Machine nu.

0: Ze staan ervoor bekend om de 80s sound en de disco sound helemaal terug op te wekken. Ja, wat geweldig. Purple Disco Machine en Kongs op jouw zaterdag, die hopelijk heel goed swingt, net zoals Substitution dat je net hoorde. Ik kreeg een heel grappig bericht binnen, hier net in de Topradio BE-app van Matty. Die vraagt, ja, wanneer komt die retro-klassieker? Ik denk dat Matty een stukje van de show heeft gemist, want die hebben we natuurlijk al gedraaid. Maar er komen altijd wel klassiekers voorbij hier in de playlist van Top, ook in het weekend. Met straks om 1 uur de Top Hit 40. Daar sta je misschien al op te wachten. Maar in de tussentijd draai ik je nog andere goede nummers, want zometeen krijg je een tech house bewerking van een nummer uit de 90s. 1995 werd het gemaakt door een R&B groep en het heette toen Tell Me. Wel, die herwerking uit 2026 beter, die komt er zo aan. En ook Lady Gaga staat op jou te wachten.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Scoor jouw tickets op strongviking.com.

Groove Theory. Want Groove Theory die maakte het nummer Tell Me in 1995. En het is dus een bewerking van dat origineel nummer uit 95. Door Clooney. Ja, One Question. En die Clooney die staat ook ergens nog in de top hit 40 die straks vanaf 1 uur begint. En dan tel je mee van 40 naar nummer 1. Groove Jets maakte het nummer eerst instrumentaal, bracht het zo ook uit, maar nadien werd de stem van Sophie Alice Baxter erop gezet. En sindsdien knalt het nummer als nooit tevoren. Goed dat ze die vocalen eraan toevoegde. Kijk, en zo klinkt dat dus. Nummer uit 2000, 26 jaar geleden gemaakt. Groove Jets, Spiller en dus Sophie Alice Baxter erbij.

0: Ja, zo klinkt die Sophie Alice Baxter dus. Je kent ze van Murder on the Dance Floor. Maar ver daarvoor werd ze geroepen door Spiller om mee te werken aan dit nummer Groove Jet. If This Ain't Over. Ja, dat knalt, hè. Hopelijk gaat jouw zaterdag ook zo vooruit. Een nummer van 26 jaar geleden. Ondertussen al wel 1:01. Ja, 3 plaatsen waar je een kwartier of meer verliest. Op de Brusselse Buitenring bijvoorbeeld. Daar moet je toch 17 minuten extra tellen tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem. Op de Brusselse Binnenring dan 16 minuten tussen Machelen en Zaventem. En ook op de Antwerpse ring richting Gent. 16 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En als je dan toch nog op een andere plek stilstaat, verlies je daar minder dan een kwartier.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neem jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

Niet alleen Zweden zit vol goede muzikanten, maar ook Noorwegen. Want Alan Walker is een Noor, een DJ. En Iselin Solheim is de Noorse zangeres. Die zorgde voor de fantastische woorden in Faded. Alan Walker, zometeen talent van eigen bodem. Last Frequencies, die komt eraan. Maar eerst de man die sinds de week 37 is. Dat is deze Jonas Blue.

Ja, voel je het weekend, dat is de bedoeling. In My Bones van Lost Frequencies. Zometeen een zangeres die in aanmerking komt voor een prestigieuze jaarlijkse muziekprijs, de Mercury Prize. En als ik zeg dat daar ook een zekere Paul McCartney voor geselecteerd is, dan hoor je bij de grootste ter wereld. Wie dat is, dat ontdekken we zometeen samen. Ze komt er zo aan.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
4: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is door z'n beetje sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun Wiener?
5: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Desiree staat op de shortlist van de Mercury Prize. Dat is een prestigieuze jaarlijkse muziekprijs. En die wordt toegekend aan het beste Britse of Ierse album van het jaar. En niet alleen Ray staat op die shortlist, maar ook Olivia Dean en Paul McCartney. Ja, dat is een mooi lijstje. Ray heel goed bezig dus. Zometeen krijg je weer een tip van Kelly om je... ja, zomer zonder centen door te komen. Elke ochtend, in de ochtend van top op donderdag, krijg je zo'n budgettaire tip. Wel, ik overloop hem nog eens een keertje, die van deze week, om jou op gang te helpen. Eerst nog Klingande en Jubel.

0: Londen. Ja, starten wel hard, maar voorlopig niet veel meer gemaakt.
1: Zomer zonder centen.
0: Helaas, pindakaas. Ja, de zomer, dat is een dure periode. Misschien ondervind je dat zelf wel. Ik moet zeggen, bij mij ja, is het maand juli toch heel hard gegaan. Dus in augustus een beetje meer op de centjes letten. Maar je krijgt hier bij Top elke donderdag de hulp van Kelly. Ja, ze is niet alleen TikTokster, maar ze is ook leerkracht. En zelf ook mama van 3 kinderen die in de vakantie geëntertained moeten worden. Misschien ken je dat gevoel helemaal. Dan moet je zeker blijven luisteren, want zometeen krijg je een tip van Kelly. De ideale persoon dus om ervoor te zorgen dat de zomer zo budgetvriendelijk mogelijk kan gebeuren. Ze had de voorbije weken al voor pretfood in huis gezorgd en deze week ging het over een soort van potje.
2: We hebben zo'n ideeënpot, een kleurtje wat dat dingen die dat geld kost en een kleurtje voor dingen die dat je thuis kunt doen en dan mogen ze daar iets uit trekken en dan lijkt dat een fantastisch idee, want dan komen ze daar precies zelf mee, maar eigenlijk zijn dat gewoon leuke thuisactiviteiten. Zo willen ze een kamp bouwen in hun kamer en dan willen ze dat ik daar een nachtje kom bijslapen. Dingen die geen geld kosten en waarvan dat ik denk, oké, als je daar gelukkig van wordt, dan zal ik dat wel doen.
0: Maar niet alleen een goede tip van Kelly, maar natuurlijk ook heel budgetvriendelijk. En ja, misschien zie je dat niet echt zitten. Blijf dan vooral luisteren naar de ochtend van Top bij Brian, die ook een klein beetje op de achtergrond hoorde. Elke donderdag is Kelly and the Chaos er weer bij met geweldige tips. Al die andere tips kan je herbeluisteren op onze website topradio.be of in de Topradio BE

Ja, deze Frankie Risordo die staat vanavond in Amsterdam. En als je hem in België aan het werk wil zien, dan moet je op 11 september naar Grimbergen, naar Voodoo Village. En dan kan je hem aan het werk zien. Ching Yuku. Zometeen heel veel plezier met de Tophit 40. De lijst met de meest gedraaide nummers hier bij Top. De replay die start vanaf 1 uur. Heel veel plezier met Jonathan.

0: in 3 minuten.
1: Goedemiddag. Over een uur start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
2: Het lijkt wel alsof we terug stappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleven. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen. Maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
1: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
3: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn, we zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten, dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op, er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
1: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
4: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe to its core. Safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
1: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is het dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. Zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse kranten Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016, toen hij nog secretaris-generaal van de Europese Voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire verborgen te houden. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: De langste files op dit moment gaat langzaam op de E40 richting Brugge. Tussen Sint-Nijs-Westerum en Drongen verlies je 20 minuten. En ook vertraging op de buitenring van Brussel met 15 minuten extra. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op een andere plek onderweg in de file kost het je minder tijd. Minder dan een kwartier.
5: Dit is...

0: punten.
1: Yo, de zomer die blijft op ultra hoge toeren draaien met dit weekend ook weer stralend mooi weer. Het is en blijft gewoon genieten. En top blijft ook met de Summer Beats op die warme, hete toeren draaien. Welke van die Summer Beats draaien wij trouwens het meest van allemaal? Met andere woorden, welke tophits waren de voorbije weken het populairst? Tot 4 uur vanmiddag krijg je dat mooie lange antwoord met die allerbeste van de week. 1 voor 1 gaan ze voor jou passeren. We klimmen eerst wel nog eens vlug op het vorige podium met Jonas Blue, Edge of Desire. Dat was een stap terug voor Another 50 for Ultra. Vorige week een nieuwe nummer 1 met Hugel.

0: is de Top Hit 40.
1: Ja, de hoop is nu voor Hugo en Ultronate dat ze nu net niet gaan moven en dat ze met Moving to the Sun op dat eerste plekje kunnen blijven in de Top Hit 40. Lukt dat? Dat hoor je deze namiddag hier bij Top. Iets voor 4 uur. Eerst gaan wij, jij en ik, Jonathan, een razendsnel tempo doorheen die 40 allerbeste van de week in een gloednieuwe Top Hit 40. Met vandaag 2 nieuwkomers en opnieuw, net als vorige keer, dat is goed nieuws, maar liefst 3 Belgische artiesten in de top 10. We starten trouwens deze keer met een nummer dat al lang niet meer nieuw is. Top. Het is al week 34 voor Haven en Caitlin Aragon.

Haven en Caitlin Aragon, I Run. Maar ik vrees wel dat ze de volgende keer wel dus zouden durven gaan lopen. Ze staan al 34 weken in. En dan moeten we ook Kygo en Khalid daarvoor in de gaten houden dat ze niet ribbedebie zijn. Save My Love, twee lager.

0: Don't Wanna Go Home, maar ooit zal het toch wel eens moeten, hè? Ze zijn wat vermoeid te geraken. Medusa staat opeens 14 lager op 38. Marshmallow kennen van veel grote hits. Dit was de laatste die in de top 40 kon droppen. We moeten wel eerlijk zijn, het was niet echt super lang dat hij erin stond en ook al niet super hoog. Benieuwd of de nieuwe kan beter doen. Want met Another Drink moet het misschien wel lukken voor Marshmallow.
1: Dit is nieuw in de top hit 40.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Code yellow!
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
9: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Ching, ching.
14: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: straks in de Top Hit 40.
1: Een tweede keer Offenbach, Miles Away, staat op 33 en hoor je zo? Onderweg twee vertragingen van minimaal 15 minuten met 20 minuten file op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel komen er 15 minuten bij. Mocht jij een andere file terechtgekomen zijn, beter nieuws voor jou, dan verlies je er minder dan een kwartier.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
7: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Dit is Top.
8: Your summer beat.
0: Top Hit 40. Jonathan van Helleputte.

0: 34ste en mogelijk de laatste week voor Haven en Caitlin Aragon. I Run.
1: 39.
0: Kygo en Khalid alweer dichter tegen een exit aan met Save My Love.
1: 38.
0: Het is absoluut niet de week van Medusa. Sterkste daler met min 14. Don't Wanna Go Home.
1: 37.
0: Marshmallow en Kelsey zijn de eerste nieuwkomers van deze week. Moeten er meteen één op drinken.
1: 36.
0: Offenbach Star Sailor blijven week na week dalen, ook deze keer. 4 to the floor.
1: 35.
0: Opnieuw voor K2 en John. Turn the lights off.
1: 34.
0: Thomas Gray die verliest 3 plekken met deze Rumors.
1: 33.
0: Het is vreemd, de oude Offenbach, om het zo uit te drukken, doet het beter dan de nieuwe track. Miles Away op 33.
1: 32.
0: Justy en Sam Harper stijgen Just A Little, plus 4.
1: 31.
0: Robin Schulz verliest alweer terrein in de Tophit 40. Nu 4 plaatsen naar beneden.
1: Dit is Stop, de Tophit 40.
0: En de Queen of Pop die opent zo de top 30. En meteen daarna krijg je al de tweede en laatste nieuwkomer.
1: Top

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VDC.

0: Madonna vorige week zaterdag op de World Pride in Amsterdam met een verrassing van formaat toen opeens Kylie Minogue op dat podium kwam, hè? Vorig jaar scoorde Swedish House Mafia in de top hit 40 een grandioos grote hit met deze Wait So Long. En de opvolger is klaar en kom ook binnen. Samen met Lucky Lee, die je zeker nog wel kent van I Follow Rivers, komen ze binnen met Happiness Is So Sad.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de top hit

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Dit is Top!
2: Meer zomer, meer beats, meer van het best van de week in de Top Hit 40. Eerste hoofdpunten van de nieuws met Serafien.
3: Goedemiddag. Rond deze tijd start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
4: Het lijkt wel alsof we terug stappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
3: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. Vannacht werd ze ook nog eens ziek. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zo net is ook de 8e etappe begonnen. Mogelijk is het iets voor Lotte Kopecky. Vanmiddag zondag en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
2: Onderweg verlies je tijd op de buitenring van Brussel. Van Wezenbeek-Ophem tot Zaventem doe je er momenteel 20 minuten langer over. En ook vertraging op de E40 richting Jabbeke met 15 minuten extra tussen Veurne en Oostuinkerke. Sta je nu elders aan te schuiven, zou dat voor minder dan een kwartier mogen duren.
0: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helleputten.
2: We tellen verder af met de sterkste stijger zo op 27, nu 26. Gabri Ponte, Sam Harper.

0: En er gaat er één af bij Gabri Ponte en Sam Harper. En al bij al vind ik dat verlies echt wel goed meevallen. Want ze zingen hier toch al 28 weken van I Don't Need Your Words. Zeg, vorige week was een van de nieuwkomers die van Criss Cross Amsterdam met een nieuwe single. Die kwam voorzichtig binnen op 38. Want het was stilte voor de storm, want één week twee schiet ze plots al meteen 12 plaatsen hoog. My oh my is deze week al de sterkste stijger.
1: Dit is de sterkste stijger in de Top Hit 40.

Volgende week spelen ze in Chicago. Volgende maand is dat onder andere in Los Angeles en ook in San Francisco. Bijgelovig of niet, Bless daalt wel in de 13e week in de top 40 met Terms and Conditions. En nu nummer 24 in de lijst van de beste tophits van deze week hier bij de top 40. Het is tijd nu voor de hoogste nieuwkomer van vorige week. Kygo, die mag er 6 doorstijgen.

Soms kan je misschien wel iets te snel of te gulzig zijn in de top 40. Neem nu Alesso en Run Republic. Zij waren vorige week de sterkste stijgers. Nu één week later is het wel een pak minder. Met zelfs twee plaatsen verlies belanden ze met In Your Eyes nu op 21. Vorige week was het 21.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Dit is Top.
7: We make you move.
6: 22.

0: Top Hit 40 Overzicht 30.
1: Madonna lapte nog eens twee bij en zo zit Danceteria in de top 30.
0: 29.
1: Swedish House Mafia is terug. Met Lucky Lee zijn ze de hoogste nieuwkomer. Happiness is so sad.
0: 28.
1: Kleinste verlies voor Jennifer Lopez, David Guetta.
0: 27.
1: Idem dito voor Gabri Ponte en Sam Harper.
0: 26.
1: De turbo staat aan bij Crisscross Amsterdam. Luisa Sonso en Willy William krijgt deze week de titel van sterkste stijger met een plus 12 voor My Oh My.
0: 25.
1: Het is week 13 voor Blast Terms and Conditions.
0: 24.
1: Kygo is het nog wat priller. In week 2 stijgt hij door naar 24 met zijn gitaar en de max. Take Me Back.
0: 23.
1: Zij waren de sterkste stijgers op 21 vorige keer. Alesso en Omi Public moeten nu al terug naar 23.
0: 22.
1: Het lijkt wel of de tijd dat elke David Guetta-track meteen in de top 10 stond voorbij is. In week 3 of 22, de nieuwste, Human.
0: 21.
1: En Gordo en Renier Sonneveld verdwijnen uit de top 20. Loco Loco daalt naar 21.
0: Dit is Top, de Top Hit 40.
1: Voel jij op dit moment wat minder? Weet dat de muziek van Top het beste medicijn is. Milking, weet dat.
2: Top

0: straks in de Top Hit 40.
1: Ja, er is er nog eentje van David Guetta op komst, samen met Bebe Rexha en de Sad Girls. Eerst naar drukke verkeer onderweg. File op de buitenring van Brussel momenteel tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem. Daar verlies je ruim 20 minuten van je tijd. Het gaat ook langzaam op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 15 minuten extra daar. Als je elders in de rij staat, dan is er beter nieuws voor jou. Dan kom je er sneller dan een kwartier voorbij.
2: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

The Second Voice, Second Time op rij, staat hij op nummer 18. Straks is er Top Fresh met nieuwe muziek van deze Cyril. Ken je vooral van die wereldhit Stumbling In. En hoe die nieuwe single klinkt, ontdek je hier snel bij Top. Eerst nummer 17 uit de top 40 van deze week. Die is voor Joel Curry.

0: 17, Whisper, Joe Curry.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: We trekken naar Australië voor some fresh new music. Bij de naam die bij ons voor de eerste keer in 2023 op de playlist stond. En sindsdien er niet meer van verdwenen is hier bij Top. Zijn houseversie van de klassieker van Chris Norman en Suzy Quatro. Dat werd een wereldhit natuurlijk, die Stumbling In. The Sound of Silence, een andere grote hit. Zijn remix, dat werd ook natuurlijk een grote hit. En ook niet te vergeten, er was ook nog een track met James Blunt. Tears Dry Tonight. En nu is het na een pauze terug tijd voor een nieuwe track van Thrill. Maak kennis met Feel It en vooral luister goed, vertel mij ook nadien wat je ervan vindt in de Top Radio B-app. Je opent de chat en stuurt mij gewoon een berichtje met jouw punt op 10 voor de nieuwe track van Thrill met Wet House. Feel It, Oh My Days.
1: Dit

De gloednieuwe track van Cyril, Feel It. En wat voel jij erbij? Vertel het me even. Zet jouw commentaar en gevoel om in een kwotering op 10 punten. Drop het nu in de Topradio BE-app. Dank je.

0: dak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Kansen krijgen op je werk.
3: Check.
2: Interesse in machines.
3: Check.
2: Goede werksfeer.
4: Yes.
2: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
5: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
6: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
7: Kom je anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
6: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Top Fresh. Dit is nieuw in de playlist van Top. I feel it on my days. I feel it all the time. You're always on my mind. Zo net gehoord bij Top en kunnen proeven we de nieuwe van Cyril, Feel It.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Wat zeggen de topluisteraars in de topradio BF? Filip zegt, ik vind er maar niks. Blijkt ook uit zijn score, een 2 op 10. Daphne schrijft, ja, maar ik voel het helemaal niet. 4 op 10, ook een buis van Daphne voor Cyril. Michael deelt een 6 op 10 uit. En Jimmy quoteert Cyril wel iets hoger, nog met een 8 op 10. Dat is meteen ook zijn hoogste score dat hij gekregen heeft uit alle stemmen. Ik kan ze niet allemaal overlopen. Maar we hebben ze wel allemaal geteld en we hebben het gemiddelde ervan genomen. En ja, Cyril overleeft wel. Maar het is met de hak over de sloot hoor. De nieuwe krijgt een 5 op 10. Ik had hem toch wel iets hoger ingeschat. Maar kijk, hopelijk kan het toch nog een beetje rijpen als je het een paar keer gehoord hebt. Ondertussen nummer 15 in de lijst. Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Ze belanden deze week op nummer 15. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.
1: Dit is Stop. Top.
0: 14 is voor onze kameraad uit Duitsland. Kamerad, be mine.

of hij graag vis eet, weet ik niet, maar hij heeft wel in zijn jonge jaren nog in een visbedrijf gewerkt. Het was allemaal om zijn DJ-apparatuur te kunnen betalen. Calvin Harris en Jazzy op nummer 12 deze week in de top 40. En 11, dat is helaas een ex-top 10er. DJ Licious en Milo vallen net buiten die top 10. Op 11 deze week.

0: Forever Young. Top Hit 40 Overzicht 20. Music is my medicine.
1: My medicine. Een Belgische topstart van de top 20 met Milk Inc. Madison.
0: 19.
1: Dance, dance, dance. Opnieuw 19. Bibi Rexha, David Guetta.
0: 18.
1: En ook de Second Voice blijft een tweede keer op 18.
0: 17.
1: De hoera mag bij John Curry wat luider dan fluistervolume. Hij krijgt een plus 5 voor de nieuwe track. Whisper.
0: 16.
1: Blikste verlies voor Hugo en Salto. Jamaican Bam Bam.
0: 15.
1: Drie plaatsen verlies voor Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran verliezen. Drie plaatsen dus.
0: 14.
1: Wat een meezinger, onze sympathieke Duitse kameraad. Kameraad blijft op 14.

0: zitten weer een stijgende lijn. Kevin Harris en Jazzy stijgen weer 5 naar 12.
1: 11.
0: En dan DJ Licious en Milo vallen uit de top 10 met Forever Young.
2: Dit is Stop, de top hit 40.
0: En toch is er geen Belgische track minder in de top 10, want er komt vervanging. Zometeen hoor je wie.
3: Top, we make you move.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Shh, luister.
9: Kom op!
8: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
10: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Nog steeds à volonté.
12: This is a mosselen van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes,

Komende vrijdag is het zover. Becky G, haar nieuwe album Baraja Bendita. Ik ken al een paar nummers van die 17 tracks. Deze Sorry Papi voorbeeld zal er ook gaan opstaan. Volgende week trouwens zaterdag. Nog meer spannend nieuws voor haar, want dan begint haar wereldtournee samen met Carol G. En die wereldtournee die gaat beginnen in Los Angeles. Dat is niet mis, hè. We zeggen dat ze deze week gewoon nog aan het zeetje was bij ons in Blankenbergen. Amai. Sorry Papi op nummer 9 deze week. En 8 is net als vorige week, of dat was vorige week nog top 5. De Bouwsa moet zo stilletjes aan toch wel de greep van de top hit 40 gaan lossen.

0: straks in de Top Hit 40.
1: Na Henri PFR hoor je Belg nummer 3 al bij de beste 10 van de Top Hit 40, maar daar gaat het wel bij blijven. Hij is de beste Belg van deze week. Geen verrassing dat het Last Frequencies is, hè? Onderweg nog steeds twee vertragingen van minimum kwartier. Met 20 minuten file rijden op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring is dat 15 minuten tussen Machelen en Zaventem. Elders in de file schrijf je op dit moment minder lang aan, gelukkig maar minder dan een kwartier.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

0: haast met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Let's go, die die. Shakira, Burna Boy waren het WK-anthem van het WK voetbal natuurlijk. Hè. Dat is al voorbij. Dat is nog niet zo lang geleden, maar nu is al de Belgische competitie trouwens herstart. Hè. Gisteren is het begonnen. Gisteravond werd er al gespeeld in de Jupiler Pro League. Vanaf dit seizoen is het weer zonder play-offs. En Club Brugge, de landskampioen van vorig jaar, heeft zijn start niet gemist. 3-0 hebben ze gewonnen. Dat was het, naar het schijnt, heb ik van horen zeggen, niet het fantastisch goede partij. Maar ze hebben wel gewonnen tegen KV Kortrijk met een mooie 3-0. Wie scoort er nog allemaal in onze geweldige lijst van de top 40? Wel, er zijn nog 4 tracks die je te horen krijgt. En hebben wij opnieuw nummer 1, Hugo, Moving to the Sun, samen met Ultra Nate. Dat hoor je in het laatste kwartier, in de grote finale van deze top 40.
1: Dit is top.
0: Dit was vorige week 2, nu is het 4. Another Talk to You.

0: Another 50-foot ultra. 80 of 4. En dan is het tijd voor een nieuwe podium van de Top 40 bij Top. Maar eerst nog dit.
1: De Top Tune of the Week.
0: Eerst mag het nieuwe tophit Alarm gaan loeien met deze keer weer een naam die in de zomer echt wel vet klinkt. Je kent ze van dit hier. Ik heb het over Peggy Goo, It Makes You Forget, maar ze werd vooral bekend van deze. Zo ging dat in de zomer van 2023, toen de zomerhit van 23, Peggy Goo, It Goes Like This. Na na na na, en nu de nieuwe track van Peggy Goo.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Peggy Goo, Woman.
1: We make you move.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zien om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: Yo, gastjes. Ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Maar hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
5: Een opmerkelijk fenomeen in Vlaanderen. De laatste maanden sluiten meer en meer apothekers, dokters en specialisten hun deuren. Blijkbaar heeft de bevolking een betere manier gevonden om zich op een eenvoudige manier snel beter te voelen.
6: Luister tot schaamteloos. Hier is het altijd feest.

Het is een kansnummer voor de nummer 1. Prosper en Clooney stijgt met Free Your Mind van 6 naar 3. En er is hier nog eentje goed bezig. Joss Blue stijgt naar 2.

0: Hit 40 overzicht 10.
1: Een eerste keer in de top 10 manuals. Als je wil natuurlijk. Nee. Hup. Het spel is om zeep, jong. Oké, okay. Dan doen we maar gewoon vlug nu op nummer 10.
0: Wie staat deze week op nummer 1 in de top hit 40?
1: Weet je wat, ik zal het gewoon vlug vertellen op nummer 10. Met Manuals Brian V voor de eerste keer top 10. 9 bleef 9, Topic en Becky G. De Bausa van top 5 naar 8. Audi PFR, een van de zomerhits. Sola stijgt nog een plaatje door. En ook Last Frequencies, die stijgt naar nummer 6. Shakira, Die Die op 5. Another N54 Ultra daalt van 2 naar 4. Prosper en Clooney stijgen van 6 naar het podium. En Jonas Blue die kruipt nog wat dichter bij de top. Edge of Desire die staat op plek 2. Ondanks de dreiging van Prosper en Jonas Blue blijven ze gewoon op 1. Hugel en Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Dit is Stop! 4 uur, het nieuws komt eraan met Serafien. Goedemiddag, Serafien.
3: Goedemiddag. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struijf van onze werkvernootschap dat de werken uitvoert.
4: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
3: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
2: Dankjewel, Serafien. Als je onderweg bent, kan ik je vertellen dat je 20 minuten moet aanschuiven op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En tel er ook maar een kwartier bij op de E40 richting Jabbeke. Tussen Veurne en Oost-Duinkerke moet je er dat kwartiertje bij tellen op dit moment.
5: Dit is Stop. Kurt Vermeijeren.
2: Het is iets over vier dat we zeggen dat ik jou natuurlijk een heerlijke cocktail presenteer van heerlijke tracks die eraan komen, zoals Kesso, die je nu mag verwachten. Goedemiddag.
5: Top.

Fats and Small en Feel Good. Dat zou wel zijn, zeg dat het goed voelt. Weer al op en top, zonnig weer daarbuiten. Heel veel warmte en ook figuurlijk kan ik zorgen voor wat warmte. Al ja, het is te zeggen, tot 6 uur ga ik daarvoor zorgen. En het is ook weekend, wat moet een mens meer hebben natuurlijk. Ah ja, misschien een track van deze Slater. Dit is Dance.

0: Ze is Amerikaans, ze heet Slater en ze komt op woensdag 28 oktober een keertje overgevlogen van het verre Amerika naar Antwerpen, naar Trix, om daar een concertje te geven.
1: De Summer Beat 1000 Flashback.
0: Ja, en op die 28 oktober, de kans dat het dan nog 30 graden is, is klein. Alhoewel, tegenwoordig weet je het niet altijd maar zo goed natuurlijk. Wat we wel kunnen weten is dat het ja volgende week en eigenlijk ook vandaag een heerlijke dag is. En dat we eigenlijk op die manier nog extra kunnen genieten van de Summer Beat 1000. Die heerlijke lijst die we jou hebben gepresenteerd vlak voor de, zal ik maar zeggen, officiële start van de zomervakantie. Want ja, eigenlijk was het dan ook al super warm. Ideaal. Die lijst die kan je vinden op topradio.be. Die staat trouwens ook te blinken in de topradio. BE-app. En je kan er ook van genieten natuurlijk, dat is het belangrijkste. Elke avond, behalve zaterdag, meestal tussen 7 en 9, is er de Summer Beat 1000 Flashback en vooral ook Shuffle, waarin we al die tracks door elkaar halen. Als je naar de lijst gaat kijken, dan kom je op een gegeven moment op plaats 995, dat is redelijk onderaan, Pitbull en Jennifer Lopez tegen, met een heerlijke track die ze gemaakt hebben voor het wereldkampioenschap voetbal in 2014. Het ging toen door in Brazilië, Duitsland werd toen de kampioen, maar vooral J-Lo en Pitbull die wouden dat je begon te wapperen met je vlaggetje. En als je zelf niet kan inhouden, het mag nu ook. Hè.

0: The Magician en Together. En Together blijven we nog tot 6 uur. En je kan ons altijd meenemen natuurlijk, dankzij de Top Radio BE-app. En als je dat doet, ja, dan ga je straks over een kleine anderhalve minuut deze keer al horen passeren. Want Bob Sinclair is onderweg naar dit.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Shh, luister.
4: Kom op.
3: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
10: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Bob Sinclair en The Beat Goes On. Straks onder andere ook nog met de Major Lazer en Light It Up, die je nog mag verwachten. Maar eerst moeten we even tijd maken voor een dag, ja, waar je meerdere keren eigenlijk per dag tijd voor moet maken. 8 augustus, dan is het Internationale Kattendag. De kans is heel groot als er bij jou zo'n harige viervoeten rondloopt, of een naaktkat kan natuurlijk ook, dat je die vandaag al een paar keer gestreeld hebt, dat je er al naar gekeken hebt en dat de kat vanuit de hoogte naar jou gekeken heeft en er het haren of het zijne van gedacht heeft, want dat is wat stiekem katten doen natuurlijk. Maar het is wel de dag om vandaag dus je kat in de watten te leggen, al zou ik dat ook weer niet te letterlijk nemen, want als je dat doet, zit de kans erin dat je op een gegeven moment beëindigt met heel veel watten die in je huis rondhangen en dat de kat zich daar heel goed mee amuseert. Maar het is dus wel de dag om je kat in de watten te leggen. Als je trouwens een hondenfan bent, heb ik ook goed nieuws. Nog eventjes wachten, want tot en met 26 augustus, dan is het de Internationale Dag van de Hond. Als je toevallig zo'n harige viervoeter bij jou thuis hebt rondlopen,

0: 8 augustus vandaag. Dat noemen ze ook wel eens de internationale kattendag. Onder andere Ian uit Oud-Turnhout heeft dan foto doorgestuurd van zijn favoriete viervoeter. Wendy heb ik ook gezien in de Topradio BE-app. Ze stuurt door dat ze naar het adoptiekattencafé in Tongeren geweest is. Blijkbaar kan je daar een colaatje bestellen en zit de kans erin dat er dan een kat is die die cola komt brengen. Ah ja, ongeveer toch. Gezellig café is dat waar katten aanwezig zijn die je kan adopteren. Maar ze mocht er geen mee naar huis nemen van haar man, omdat ze er al 5 had. Ja, dan is het wel een beetje lastig natuurlijk als je daar naartoe trekt. En Louisa stuurt nog door dat vandaag de katten extra verwennen moeilijk gaat zijn, want die worden al elke dag verwend. Kan me er iets bij voorstellen en ook een hele mooie foto die je kreeg via de Top Radio BE-app. Als je onderweg bent, dan word je ook redelijk verwend. Het is te zeggen, je raakt redelijk makkelijk op je bestemming, behalve als je de Brusselse buitenring nodig hebt, want dan is het 20 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de E40 richting Jabbeke ook een kwartier extra door een ongeval dat gebeurd is in Oost-Duinkerke. Je schuift al aan vanaf Veurne op die E40 richting Jabbeke. Kost je daar een kwartier extra.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Van Tomorrowland tot de grootste technofestivals in Europa. Ja, dat kunnen maar een paar DJ's eigenlijk meemaken. En iemand die dat heel vaak meemaakt is Amber Broos. Trouwens, je gaat ze in het najaar ook aan het werk zien in De Slimste Mens. En ze is trouwens ook jarig op een heel schone datum. Geef maar even mee, 16 oktober. Maar goed, we wijken een beetje af. Amber Broos kan je onder andere ook aan het werk zien op zaterdag 29 augustus. Je kan ervoor naar The Day Before Tomorrow. Op 29 augustus staat ze daar dus op de line-up. En zij trouwens niet alleen, want wij met Top en Mentos gaan er ook zijn. Samen met Your Summer Beat Silent Disco. Waaruit je kan kiezen tussen drie verschillende music vibes. Dus eigenlijk kan je een beetje gaan viben dankzij Mentos en dankzij ons. En dan daarna een beetje gaan genieten eigenlijk van Amber Broos op The Day Before Tomorrow, zaterdag 29 augustus moet je daar zijn. En ja, als je daar dan toch bent, laat het ons vooral weten, hè, via de Topradio BE app.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
1: Yo, gastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkitschclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
3: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun Wiener?
4: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Afrojack, Never Forget You. Ja, en een klein beetje onvergetelijk is ook wel het feestje dat op dit moment aan de gang is in Antwerpen natuurlijk. De Antwerp Pride is gestart, daar straks om 2:00. Ja, zeker allemaal, het zou wel eens een memorabele editie kunnen worden, want de organisatie heeft geschat dat er waarschijnlijk 170.000 bezoekers zijn. Misschien hebben ze hier en daar eentje extra geteld. 170.000 bezoekers, dat zou een record aantal zijn voor de Pride sinds dat die georganiseerd wordt.

Het is zaterdag vandaag, zaterdag 8 augustus, maar een vrijdag is nog net iets leuker, vooral omdat dan voor de meeste mensen het weekend start. Iedereen heeft een net iets grotere smile op zijn of haar gezicht staan. En als je wat van muziek houdt, dan is vrijdag een heel interessante dag, want dat is net het moment waarop heel veel DJ's en allerlei artiesten hun nieuwe muziek aan jou presenteren. Onder andere Fed Le Grand heeft dat ook gedaan gisteren. Hij is met dit afgekomen.

Dat je doet, als je heel goed luistert, dan ga je een herkenbare sample natuurlijk herkennen. Maar goed, That Thing is de nieuwe track van Fedde LaGrange, die hij gisteren uitgebracht. Of het ook een even grote hit gaat worden als die, mag ik al bijna zeggen, classic van 20 jaar geleden. Deze Put Your Hands Up for Detroit. Ja, dat gaan we moeten afwachten natuurlijk. Hè. Maar die classic van dus 20 jaar geleden, die passeert nog eens vlak voor de top headlines. Dit is Fedde.

0: Dit is Top.
1: Ja, die handjes die mogen gewoon in de lucht blijven, hè. Zeker voor Serafien Smits. En haar top headlines. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Vorig jaar waren er 160.000 bezoekers. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
2: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Om die reden was het thema van de Pride Fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
4: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
5: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
6: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Vind ik verschrikkelijk.
2: In Dendermonde, in de provincie Oost-Vlaanderen, is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
7: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
2: De hinder duurt tot maandagochtend. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. Blijft vrij zonnig vanavond, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
1: Als je onderweg bent, is een kwartier aanschuiven nog altijd op de E40 richting Jabbeke. Tussen Veuren en Oostduinkerken komt door een ongeval dat gebeurd is in Oostduinkerken. En daarnet nog gehoord natuurlijk in de top headlines. Er wordt gewerkt aan de Brusselse ring. Het is te zeggen, er worden wat bruggen afgebroken daardoor. Een kwartier extra op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Andere vertragingen kost je op dit moment minder dan 10 minuutjes.
0: Dit is Top.
1: Het is iets over 5.
0: Vermijden.
1: De meeste mensen beginnen dan een klein hongertje te krijgen, maar Martin Garrix zit al met zijn gedachten bij deze nacht. Ja, die jongen die leeft van de liefde, denk ik.

Ja, ik bedoel dan niet gewoon een beetje timmeren met een mes op een gras of zo, maar echt zoiets maken zoals Wout ooit heeft gedaan samen met dus Silver en Turn the Tide. Ah wel? Dan zijn we naar jou op zoek eigenlijk. Als jij toevallig een DJ bent of een producer die af en toe wel eens eigen remixen maakt, dan zijn we zelfs helemaal naar jou op zoek. Want vanaf september is er natuurlijk ook weer de avondspits hier bij Top. En ook de Beatblender die terugkomt. We zijn eigenlijk op zoek naar originele remixen van bestaande tracks. Liefst tracks die af en toe wel eens passeren hier op Top. Dat is altijd leuk. Als jij er toevallig zo eentje hebt gemaakt, of nog beter, je kan er eentje maken, of je kent iemand die dat zo'n track zou kunnen in elkaar flansen, een goede remix maken van een bestaande track. En het lijkt ook ergens op. Het is te zeggen, als je het laat horen aan je kat, dan reageert hij niet zo. Maar die blijft gewoon rustig zitten. En wel kijk, dan mag je dat dus laten weten via topradio.be. Dat is onze website. Of je kan het ook laten weten via de topradio.be-app. En dan passeert misschien jouw remix of de remix van een goede vriend of vriendin wel heel binnenkort vanaf september tijdens de avondspits in onze Beatblender. Dus inschrijven via topradio.be of de topradio.be-app.

Oh, ik kijk er zo naar uit. Ja, kijk er zo naar uit, naar dat hele kleine berichtje eigenlijk. Dat stond in de weekendkrant. Het gaat over TikTok. Ja, over TikTok valt heel veel te vertellen, dat weet ik wel. Maar het heeft te maken met de lokale politiezones. Die mogen eigenlijk geen TikTok-account hebben. Het is te zeggen, ze mochten dat niet. Maar het mag sinds kort wel. Ze hebben daar 7000 formulieren voor ingevuld. En nu hebben ze uiteindelijk ook een toestemming gekregen om dus een lokaal TikTok-account aan te maken. Ze doen dat vooral, het heeft een educatieve reden natuurlijk, om jongeren de boodschap te geven dat cybercriminaliteit niet oké is. Drugs, we wisten allemaal, alcohol en verkeer en zo van die zaken. Daarvoor dient het. Maar ik kijk vooral uit naar dat moment waarop er duizenden politieagenten gaan passeren op TikTok die niet gemaakt zijn met AI. En ook dat moment waarop de agenten gaan samenwerken met de mannen en vrouwen van de brandweer. Want dan krijg je eigenlijk dit, hè.

0: Dancing in the Flames. Of misschien moeten we toch maar gewoon laten aan de weekend en hem dat straks gewoon laten fixen.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

The Weeknd en Dancing in the Flames. Vrijdag 14 augustus, dat volgende week vrijdag, dan moet je richting Zeebrugge Strand trekken, want dan kan je daar deze man aan het werk zien en horen, Mau P. Hij komt daar eens tonen hoe je dat doet, een goede beachparty organiseren. Al gaat hij in zijn geval zich vooral bezighouden met de muziek natuurlijk. Al zou het ook wel cool zijn dat hij naast een beetje shaken achter de draaitafel, ook zou shaken achter de cocktailbar eigenlijk. Zou je dat eigenlijk kunnen? We gaan hem ooit eens moeten vragen. Dit is hier met Nike.

0: hetzelfde zijn zeggen als bij jou ook tonight. The night is, mag je het altijd laten weten. En via de Top Radio BE app. Met of zonder Chris Brown natuurlijk. En jouw plannen zijn altijd welkom. Straks onderweg trouwens Renier Zonneveld met Loco Loco. En als je onderweg bent, dan is het nog altijd aanschuiven op de E40 richting Jabbeke. Een kwartier extra tussen Veurne en Oostduinkerke. Komt nog altijd door een ongeval daar. En er wordt ook nog altijd gewerkt op de Brusselse ring, ter hoogte van Zaventem. Je moet aanschuiven vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot aan de werken. Kost je een kwartier extra op de Brusselse buitenring. En hou er ook rekening mee, als je soms alleen flitst over de snelwegen, dat de politie vandaag extra terugflitst. Want tot morgen vroeg 6 uur organiseren ze in heel het land een flitsmarathon.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Smartfoto.be.
7: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

Swedish House Mafia en Wait So Long. Ja, en die titel, die Wait So Long, is natuurlijk wat ironisch, want Swedish House Mafia heeft er natuurlijk een aantal jaren niet geweest. Ja, dat komt natuurlijk omdat Axwell, Sebastian Ingrosso en Steve Angelo het vooral druk hadden beter met hun eigen DJ-carrière en daarom stond het op een laag pitje. Maar ik denk ook dat het komt om nog een andere reden. Ze vragen aan te veel mensen feedback. Ze vragen aan te veel mensen, wat vind je ervan? Ja, deze week zag ik via de Insta van de band, van Swedish House Mafia, een filmpje waarbij een van hen daar staat met een laptop aan een desk. Het lijkt een receptie van een of ander hotel. Waarbij hij via die laptop een beat laat horen. Goh, een paar seconden, meer gaat het niet zijn. En dan vraagt aan de mevrouw achter de receptie, wat vind je ervan? Waarop zij natuurlijk zegt, really, really nice. Want ja, wat moet je anders zeggen natuurlijk? Anders gaan ze misschien een ander hotel boeken. En daarna krijgt hij ook nog de vraag, zou je erop dansen? Waarop ze natuurlijk zegt, natuurlijk zou ik daarop dansen. Dus natuurlijk dat dan heel veel mensen moet gaan vragen, dan duurt het een tijdje voor je een track gemaakt heeft. Maakt het beter. Moest deze Oliver Heldens zich afvragen of deze gekko iets is? Wel kijk, beste Oliver, it is really, really nice. En het is om op te dansen.

kan niet altijd over katten gaan natuurlijk op deze internationale dag van de katten. Af en toe mag de gekko van Overhelderens ook eens een keertje langskomen natuurlijk. Straks trouwens onderweg Lucas en Steve en Jordan Shaw met Heart First. Ook nog Guru Josh Project mag verwachten met Infinity. En nog veel, veel meer natuurlijk.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
4: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wien?
5: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems.
3: Ja, hallo maat.
7: How many times I've walked away and I've closed the doors. I can't no

0: Lucas en Steve en Heart First. En ja, de liefde kan je soms een beetje geld kosten. Al die cadeautjes die je natuurlijk moet uitdelen. Maar gewoon een hele zomer. Dat kan beter ook best duur zijn. En gelukkig is er elke donderdagochtend bij Brian Kelly de Keizer. Die echt heel veel tips geeft van hoe je de zomer kan doorkomen. Zonder al te veel centen uit te geven. Als je al de tips van haar nog eens een keertje wil beluisteren. Dat kan hij gewoon op topradio.be. Daar kan je alle tips netjes bij elkaar vinden. Of in de Topradio BE app natuurlijk.
1: Top. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Herken je het dat je zoiets kwijt bent? Ja, als je gaat kijken naar de top 10 van dingen die dat mensen zoal kwijtspelen, dan staat zeker op nummer 1, of toch althans bij mij, huissleutels of autosleutels. Die liggen dan wel ergens, maar ja, de vraag is altijd waar natuurlijk. Je gsm die ligt vaak ook op plekken waar ik hem volgens mij niet heb achtergelaten, maar de gsm zelf beweert van wel. Sokken zijn ook zo van die zaken die af en toe wel eens verdwijnen. Ja, kijk, we steken dat dan gewoon op de wasmachine, maar waarschijnlijk komt het dan gewoon door ons natuurlijk. Maar je kan ook iets anders kwijtspelen. Je zomerliefje bijvoorbeeld.

0: Reggie is zijn zomerliefje kwijt. Where did you go? Maar voor alles is een oplossing. En die oplossing, dat zijn gewoon wij.
1: Dit is Top.
0: Ja, en vooral straks na 6 uur is er Top Schaamteloos met Jeroen. En traditiegetrouw ga ik eens kijken naar wat er zoal te verwachten valt. Zo tussen 6 en 7, althans toch op muzikaal vlak. Ik kan al verklappen dat dit straks passeert. De ideale track voor tijdens een of andere barbecue of wat dan ook dat je gaat uitsteken. Want tot middernacht is hier natuurlijk Jeroen met zijn Top Schaamteloos. En ah ja, vlak na de Top Headlines is ten eerste al van dat... Goh, hoeft er niet per se te antwoorden op die vraag, maar... Ik kan wel vertellen dat Teaspoon en Sex on the Beach straks gaat bij zijn, dus vlak na de Top Headlines. Geniet nog van de avond en tot de volgende. Ciao!

0: is.
1: Goedenavond. Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
1: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
3: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
4: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
5: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Ik vind het verschrikkelijk.
1: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval, dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hete golf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder de 30 graden.
0: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen Gorus.

0: Normaal zo in de zomer beginnen met een plaatje waar het woord beach in komt. Dat is altijd prijs, altijd gewonnen natuurlijk. Teaspoon aan de start van een nieuwe schaamteloze avond.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond.
0: Ja, zeker.
1: Het feest begint hier en nu. Dit is Top Schaamteloos.
2: Let's go.
1: Let's go.
0: Mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik wat heb met Italië. Ik kan dit niet perfect

Iedereen heeft zijn voorkeuren natuurlijk, maar om daar nu zo'n spel van te maken. The 20 Fingers en The Short Dick Man. En dan net hadden we al Jugel en El Professor in Bella Ciao. Ja, kom daar nog even op terug, want langs Vlaamse wegen komt men wonderlijke dingen tegen. Ik heb onlangs maar echt keihard luid op zitten lachen achter mijn stuur, omdat ik weet niet of mensen daar in de buurt meteen herkennen waar ik het over heb. Onlangs kwam ik een padelclub tegen en die heette El Casa of La Casa de Padel. Ik vond dat schitterend. Dus bij deze shout-out naar die mensen. Heerlijke namen hebben jullie voor de club bedacht. Goed, dit is Schaamteloos met straks onder andere Aaron Chupa, Yolanda Bicool, Blackpink en nu al deze.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
8: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: Hey, kijk eens, ben er hier al mee?
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Jawel, de prijs die niemand wil winnen. Deze keer een verhaaltje uit mijn persoonlijke leven. Ja, ik strooi ze in het rond deze week, zoals je merkt. Ik was deze week in de supermarkt, aan de kassa van de supermarkt. Ik was daar niet om te winkelen. Ik was daar omdat ik in een naburige wasserij eigenlijk was. En was, ja, met een nadruk op was. En wat bleek, je kon daar alleen met muntjes betalen. En daar was wel een automaat die briefjes wisselde, maar niet het briefje van 50 wat ik in mijn zak had. Dus ik was op zoek naar wisselgeld. Ik vroeg dus aan de kassa van de supermarkt om gewoon even te wisselen. Een biljet van 50 in 2 van 20 en 1 van 10. En ja, dat letterlijke antwoord van de mevrouw aan de kassa was: dat gaat niet. Ik zeg, hoe, dat gaat niet? Je hebt die biljetten toch gewoon in je kassa zitten? Nee, dat gaat niet. Ik zeg, sorry, maar er is een verschil tussen ik wil niet en dat gaat niet. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, ik heb mijn wisselgeld gekregen, want uiteindelijk, dat hebben we allemaal al ondervonden. Als je een beetje van je theater maakt, krijg je veel meer gedaan. Maar op het einde moest ik dan toch de kleine opmerking laten geworden. Kijk, het resultaat is nu hetzelfde. Ik heb mijn wisselgeld gekregen, maar het heeft zoveel voeten in de aarde gehad, waardoor ik het gevoel krijg van, ik ga hier in deze supermarkt waarschijnlijk nooit meer komen. Dat had heel anders gekund. Zoals service naar de klant toe, weet je wel? Enfin, ik hoop dat de kassière in kwestie luistert vanavond. Ik ga geen namen noemen, maar je weet dat jij het bent.

hebt misschien ook dat lijstje gezien van meest gedraaide tracks op Tomorrowland, de voorbije editie. Daar stond dit helemaal bovenaan. Dus zeker vast een toppertje. Dimitri Vegas, Silver en Pat B. En Turn the Tide.

denkt ze ervan dat ze dit trucje gebruiken? Als je niet fantastisch goed kan zingen, moet je af en toe gewoon eens fluisteren. En dat geeft ook een bepaald sfeertje wat wel lekker is. Paradiso en Bailando. Oh, stout van mij. Heb ik nu gezegd dat ze niet kan zingen? Dat is waarschijnlijk niet het geval, want het hitje gaat al zo lang mee. Laat

0: sexy bitch.
1: We hebben er weer een paar geselecteerd voor vandaag.
2: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
1: Ja, plaatjes uit het verleden dus, maar die dus nog niet tot de schaamteloze playlist behoren. Je kent het principe en ja, we komen tot inkeer en vragen aan jou of ons daarin vergissen. De eerste is deze, de C&C Music Factory. Dat zegt je misschien weinig als ik dat zeg, dat is de naam van een groepje namelijk. Maar dat zal je heel veel zeggen als ik dit laat horen. Ze hadden een mega hit met deze Everybody Dance Now. Enfin, dat is de titel die iedereen noemt, maar het heet zo niet. Het nummer heet eigenlijk Gonna Make You Sweat. Nu, daar gaat het niet over, want dat is een nummer dat ondertussen iedereen kent. Nee, ik heb een andere geselecteerd van diezelfde C&C Music Factory. Ja, want ze hebben wel degelijk nog andere dingen gemaakt. En je moet hen dan wel een pluim geven, omwille van het feit dat het niet helemaal één op één bijna hetzelfde klinkt als de grote hit. Dus wat dat betreft, flink gewerkt. Of het kan ook liggen aan het feit dat hier de Alex Gaudino versie of remix voor mij ligt. Enfin, luister mee naar Work That.

De CNC Music Factory samen met Cool Chadon en Alex Gaudino maakte deze versie van Work That Body. Meer horen of niet? Laat het maar even weten. I keep on doing.

Terwijl het origineel natuurlijk ook nog altijd staat als een huis, mag deze versie van Calumny, recente versie moet daar eerlijk in zijn, er ook toch nog altijd zijn. The Feeling, Big Orgus. En nu richting deel 2 met DJ

0: Nieuws. Goedenavond. Een recordeditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. Hoort Wouter Bruins van de politie.
1: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
0: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride Fearless, onbevreesd. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Maar het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag daar uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd.

0: In de stand heeft Voldering 8 seconden voorsprong op Nieuw-Viadoma. Haar ploegleider Lieselot Delcroix is uiteraard blij.
1: Fantastisch, maar we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog een heel zware etappe, maar het is zeker dat we liever in het geel staan vandaag dan niet in het geel.
0: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder 30 graden.
2: Dit is Top. Top schaamteloos. Jeroen Gorus. Top. We make you move. Dit is Top.
3: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: Ik dacht, ik ga dat nu toch eens opzoeken wat dat zou betekenen, die Adeline Day.
1: Top Schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: En het eerste waar ik op kom, dat is de naam van een beautycenter in Erpenmeren. Dat zal Sash waarschijnlijk niet bedoelen.

heerlijke klassieker, zoals je er wel meer krijgt op onze zaterdagavond. Natuurlijk Fiocco met Aflito. Ik heb ondertussen toch nog even verder gezocht wat Sash dan wel zou bedoeld hebben met zijn Adelante. Betekent zoveel als vooruitgaan. Hop, forwards. Oké, vooruit met de geit. Met straks muziek van Jan Wayne, Denzel, Double Vision, Dara, de T-Devils en nu al DJ Jurgen.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse spritz deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Spritz. Freshnet Solaris Spritz. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet.

0: kwaadtongen beweren dat het nu pruimentijd is, maar toch...
1: Helemaal vers, maar toch... Schaamteloos.
0: We hebben wel degelijk nieuw materiaal gevonden dat eventueel, want daar beslis jij over, kan in aanmerking komen om tot de schaamteloze familie te horen. Dit is de nieuwe Criss Cross Amsterdam.

Het is van een onweerstaanbare vrolijkheid. En dat helpt natuurlijk, hè, de nieuwe Criss Cross Amsterdam samen met Rudy William. Ken je die nog? Het heet My Oh My. En die was vandaag helemaal vers.

0: Nieuwe schooljaar is nog veraf, maar toch, hier komt een vraagstukje.
1: Top schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: Ik ga er vanuit van niet, maar toch dit vraagstukje. Heb jij je ooit afgevraagd of de D-Devils iets anders gedaan hebben dan... Daar kennen we ze natuurlijk allemaal van. Ja, en de vraag stellen is beantwoorden natuurlijk. Want ja, de D-Devils hebben veel meer gedaan dan alleen de Sixth Gate en Open the Gates en the Dance with the Devil. Er is zelfs een heel album uitgekomen ooit. En daarin zijn ze toch zo onbeleefd om Faithless helemaal tegen te spreken. Faithless zei ooit, God is a DJ. Ah wel, dan heeft hij toch een flinke concurrent. Luister naar The Devil is a DJ.

0: geeft toe, mocht het waar zijn, het zou de meest spannende line-up van een festival ooit zijn als je die dan achter elkaar zet. Hè? God is a DJ, zei Faithless. Ja, maar de devil dus ook. Hè? Zeg je, de D-Devils, the devil is a DJ, hoor je uit dat album dat meteen na dat grote succes van The Sixth Gate werd uitgebracht. Ik stel zelfs niet de vraag of we dit in onze vaste database moeten plaatsen. Ik denk het niet, hè? Maar het is plezant om het er eens tussen te gooien. Voilà, bij deze gebeurt.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedenavond. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat nu onderzoeken. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Cassianie Wiadoma verloor 17 seconden. Ze werd derde net na de Italiaanse Elisa Longoborghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Nie Wiadoma. En ze is uiteraard blij.
3: Ja, geweldig natuurlijk. Het is onlogisch om hier het geel te pakken. In januari deed ik de verkenning hier. En ja, waarom zou ik hier het geel pakken? En ja, uiteindelijk doe ik dat dan toch.
2: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder 30 graden.

Ja, dat hadden we al door hoor, dat het Saturday Night is. De vraag is alleen, hoe gaan we die beleven? We doen dat straks met Virtual Zone, Kraantje, Papa, Papi, dat is hetzelfde. En eerst Vince La Petite Culotte.

0: En wordt er nog wat gekopieerd van tegenwoordig?
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Ik denk het wel. Ik ga je meenemen naar de jaren 80. Ja, ik weet niet of je iets kent van muziek uit de jaren 80. Maar zelfs als dat niet het geval is, lijkt de kans mij groot dat dit zomerhitje, want dat was het, jou toch wel heel bekend in de oren klinkt. Al was het maar omdat je dat zoiets als een all-time classic mag noemen, dit hier. Het was ook een eendagsvliegje. Het groepje heette Bandolero. Ja, dan kom je een eind. Klinkt al zomers. Nog voor je één noot gehoord hebt. Maar goed, even meeluisteren. Je kent het zeker. En de grote muziekspecialisten onder ons die zullen nu zeggen: ah, is dit ooit schaamteloos gekopieerd? Daar was ik niet van op de hoogte. Zou best kunnen, want die kopie is niet echt een grote hit geweest. Maar ik wil hem wel even laten horen vanavond. Het is alleen de naam al en dan kom je helemaal met de rode loper in de top schaamteloos terecht natuurlijk. De naam van het groepje is Horny United.

Giftoos hebben er wel helemaal hun eigen ding mee gedaan met die Paris Latino van Bandolero. Crazy Paris, zo noemden ze het, van het groepje dus Horny United. Ja, het is een fabriekske mannen.

0: En ik mag wel zeggen dat ik vanavond nog een speciaalke voor jullie heb.
1: Top schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: Voor sommigen zal het een jeugdsentiment zijn. Voor anderen helemaal nieuw en een beetje een vreemd verhaal. We gaan het namelijk hebben over de Unity Mixers. Dat waren twee Waalse vrienden. Patrick Samois en Luc Rigaud. En het enige wat die kerels deden was eigenlijk mixjes maken. Zo noemden zichzelf ook de Unity Mixers. De vlag dekte helemaal de lading. Dus wat deden ze? Ze pakten hits van dat moment, gooiden die in de mix, maakten daar dan weer een nieuwe single van. Dat was een heel gedoe met auteursrechten, denk ik, maar zwart. En op hun beurt scoorden ze dus een hit met hun mix. Dat heb ik de laatste 20 jaar niet meer meegemaakt eigenlijk. Dus we gaan even terugluisteren naar wat de Unity Mixers deden. Dit was Mix 5. En dan moet je weten, dat heeft dus gewoon in de hitparade gestaan. Zoals je het gaat horen, ik moet zeggen, ik heb een iets langere versie. Dus zaterdagavond, wij hebben tijd. Er was altijd een single versie en een wat langere versie. Dus we gaan 10 minuten lang genieten van de Unity Mixers. Al was het maar omdat in die tijd, we spreken over midden jaren 90... Het schaamteloze gevoel zat er toch wel stevig in. Attention all personnel. Nobody escapes us. Attention all personnel. Nobody escapes us. Attention all personnel.

Ja, knap gedaan. Toch de Unity Mixers noemden ze zichzelf. Dus dit was Mix 5. Want waarom zouden we moeite doen om een veel ingewikkelder titel te verzinnen? Natuurlijk. Ja, goed gedaan hoor. Van die Patrick Samoy en Luc Rigaud. Die trouwens ook, als we dan toch bezig zijn met de jeugdsentiment, bekend waren van onder andere de Dance Computer en de Techno Computer en de Super Dance Mix en de Dance Explosion Megamix enzovoort enzovoort. Club System, zegt het je allemaal nog iets? Die kerels waren daar allemaal mee bezig. Ja, we hebben de verzameld cd'tjes allemaal zien liggen. En dus nu op de rommelmarkt.

0: Ons mokke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij, wat je het allemaal opnieuw kon doen.

0: Dance.
1: Goedenavond. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat onderzoeken. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaard en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Op dit moment zijn twee andere wedstrijden aan de gang. Sint-Truiden-Lommel en Westerlo-Union. En een klein Spaans bergdorp zet zich schrap voor een ongeziene invasie voor de eclips komende woensdag. Somos Sierra ligt op 1500 meter hoogte op een uur rijden van Madrid en is een van de beste plekken om de zonsverduistering te zien. De verduistering zal er 1 minuut en 29 seconden te zien zijn, veel langer dan elders in Spanje. Het dorp telt amper 93 inwoners, maar verwacht woensdag 2000 bezoekers. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.
0: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen.

dat geen vette beats waren. In de jaren 90 kenden ze er iets van. En zeker DJ Bart, Tropicana en Things to Come. We gaan eens kijken wat er nog komt. Onder andere Jekyll and Hyde, Charlie Low Noise, Gordo en Kylie Minogue.

Geef maar toe, je hebt weer meegezongen. Het is zo aanstekelijk. De Def Dames Dope, het stelletje uitgelaten. Antwerpse grieten van indertijd. And it's okay, alright. What you think about that? Het zal wel zijn. Wat denk je hiervan? Ik heb dit nog eens klaargezet. Milk Inc. met hun schaamteloos gekopieerde versie van een nummer van In Deep uit begin van de jaren 80. En zij hebben daar een wat moderner touch aan gegeven, zoals het dan heet. Last Night, DJ, Save My Life.

0: Hey, kijk eens, ben er hier al mee?
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Jawel, de prijs die niemand wil winnen. Deze keer een verhaaltje uit mijn persoonlijke leven. Ja, ik strooi ze in het rond deze week, zoals je merkt. Ik was deze week in de supermarkt, aan de kassa van de supermarkt. Ik was daar niet om te winkelen. Ik was daar omdat ik in een naburige wasserij eigenlijk was. En was, ja, met een nadruk op was. En wat bleek, je kon daar alleen met muntjes betalen. En daar was wel een automaat die briefjes wisselde, maar niet het briefje van 50 wat ik in mijn zak had. Dus ik was op zoek naar wisselgeld. Ik vroeg dus aan de kassa van de supermarkt om gewoon even te wisselen. Een biljet van 50 in 2 van 20 en 1 van 10. En ja, dat letterlijke antwoord van de mevrouw aan de kassa was: dat gaat niet. Ik zeg, hoe, dat gaat niet? Je hebt die biljetten toch gewoon in je kassa zitten? Nee, dat gaat niet. Ik zeg, sorry, maar er is een verschil tussen ik wil niet en dat gaat niet. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, ik heb mijn wisselgeld gekregen, want uiteindelijk, dat hebben we allemaal al ondervonden. Als je een beetje van je theater maakt, krijg je veel meer gedaan. Maar op het einde moest ik dan toch de kleine opmerking laten geworden. Kijk, het resultaat is nu hetzelfde. Ik heb mijn wisselgeld gekregen, maar het heeft zoveel voeten in de aarde gehad, waardoor ik het gevoel krijg van, ik ga hier in deze supermarkt waarschijnlijk nooit meer komen. Dat had heel anders gekund. Zoals service naar de klant toe, weet je wel? Enfin, ik hoop dat de kassière in kwestie luistert vanavond. Ik ga geen namen noemen, maar je weet dat jij het bent.

0: We hebben er weer een paar geselecteerd voor vandaag.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Ja, plaatjes uit het verleden dus, maar die dus nog niet tot de schaamteloze playlist behoren. Je kent het principe en ja, we komen tot inkeer en vragen aan jou of ons daarin vergissen. De eerste is deze, de C&C Music Factory. Dat zegt je misschien weinig als ik dat zeg. Dat is de naam van een groepje namelijk, maar dat zal je heel veel zeggen als ik dit laat horen. Ze hadden een mega hit met deze Everybody Dance Now. Enfin, dat is de titel die iedereen noemt, maar het heet zo niet. Nummer heet eigenlijk Gonna Make You Sweat. Nu, daar gaat het niet over, want dat is een nummer dat ondertussen iedereen kent. Ik heb een andere geselecteerd van diezelfde C&C Music Factory. Ja, want ze hebben wel degelijk nog andere dingen gemaakt. En je moet hen dan wel een pluim geven, omwille van het feit dat het niet helemaal één op één bijna hetzelfde klinkt als de grote hit. Dus wat dat betreft, flink gewerkt. Of het kan ook liggen aan het feit dat hier de Alex Gaudino versie of remix voor mij ligt. Enfin, luister mee naar Work That

De CNC Music Factory samen met Cool Chadon en Alex Gaudino maakte deze versie van Work That Body. Meer horen of niet? Laat het maar even weten.

We hebben allemaal willen of niet kennis gemaakt met de K-pop. En ja, ik heb zo het gevoel dat deze voor een explosie van het genre heeft gezorgd. Sindsdien geraken we er zo het gevoel toch nooit meer vanaf. Psy was dat nog een keer met zijn Gangnam Style, uiteraard.

In het kader van alles geven op de zaterdagavond mag ook Amber Broos er natuurlijk bij. Het is een beetje schaamteloos, het is scandalous. Nog 2 uur dikke feest hier op de radio. Blijf bij ons, dit is Dik.

Soms kan het leven bedriegelijk eenvoudig zijn. Je kijkt gewoon naar de naam van de artiest en je weet al waar die vandaan komt. Laat ons eerlijk zijn. Gigi D'Agostino. Zal wel. L'amour toujours. Goedenavond allemaal.

Ja, mossel zeg, daar waren de Party Animals weer met Have You Ever Been Mellow. Straks krijg je ook Snap. DJ Frank is er bij Showtech. Maar nu eerst even een rustpuntje. Fijn begin toch? Bij Blaster Jacks. Unfaithful.

0: Sommige kwaadtongen beweren dat het nu pruimentijd is, maar toch...
1: Helemaal vers, maar toch... Schaamteloos.
0: We hebben wel degelijk nieuw materiaal gevonden dat eventueel, want daar beslis jij over, kan in aanmerking komen om tot de schaamteloze familie te horen. Dit is de nieuwe Criss Cross Amsterdam.

is van een onweerstaanbare vrolijkheid. En dat helpt natuurlijk, hè, de nieuwe Criss Cross Amsterdam samen met Willy William. Ken je die nog? Het heet My Oh My. En die was vandaag helemaal vers.

zijn zo twee artiesten die ik niet meteen bij elkaar had gezien. Maar kijk, dat gebeurt dan toch. Dan is de vraag, wie heeft het aan wie gevraagd? Hè? Wie heeft het aangevraagd eigenlijk? Tussen Showtek en Kate Ryan. Hello.

0: Nieuwe schooljaar is nog veraf, maar toch, hier komt een vraagstukje.
1: Top schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: Ik ga er vanuit van niet, maar toch dit vraagstukje. Heb jij je ooit afgevraagd of de D-Devils iets anders gedaan hebben dan... Daar kennen we ze natuurlijk allemaal van. Ja, en de vraag stellen is beantwoorden natuurlijk. Want ja, de D-Devils hebben veel meer gedaan dan alleen de Sixth Gate en Open the Gates en the Dance with the Devil. Er is zelfs een heel album uitgekomen ooit. En daarin zijn ze toch zo onbeleefd om Faithless helemaal tegen te spreken. Faithless zei ooit, God is a DJ. Ah wel, dan heeft hij toch een flinke concurrent. Luister naar The Devil is a DJ.

You've just entered a new dimension of sound. Get ready, Costa 9.

toe, mocht het waar zijn, het zou de meest spannende line-up van een festival ooit zijn als je die dan achter elkaar zet. Hè? God is a DJ, zei Faithless. Ja, maar de devil dus ook. Hè? Zeg je, de D-Devils, the devil is a DJ, hoor je uit dat album dat meteen na dat grote succes van The Sixth Gate werd uitgebracht. Ik stel zelfs niet de vraag of we dit in onze vaste database moeten plaatsen. Denk het niet, hè? Maar het is plezant om het er eens tussen te gooien. Voilà, bij deze gebeurt.

boegbeeld van de happy hardcore. En happy word je er inderdaad van. Rainbow in Sky met Paul Elstak. Van meezingen word je ook happy, dus laat je maar gaan. Op deze nieuwe Armin van Buren.

0: Allee, laat het smaken. Je broer laat zich gaan met zijn banaan. Wij laten ons gaan met June, Real to Real en Darude straks. En nu met Will I Am en Britney Spears. Ja, ja, beetje actie op zaterdag. Laat maar komen.
1: Bring the action.

0: En wordt er nog wat gekopieerd van tegenwoordig?
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Ik denk het wel. Ik ga je meenemen naar de jaren 80. Ja, ik weet niet of je iets kent van muziek uit de jaren 80. Maar zelfs als dat niet het geval is, lijkt de kans mij groot dat dit zomerhitje, want dat was het, jou toch wel heel bekend in de oren klinkt. Al was het maar omdat je dat zoiets als een all-time classic mag noemen, dit hier. Het was ook een eendagsvliegje. Het groepje heette Bandolero. Ja, dan kom je een eind. Klinkt al zomers, nog voor je één noot gehoord hebt. Maar goed, even meeluisteren, je kent het zeker. En de grote muziekspecialisten onder ons die zullen nu zeggen: ah, is dit ooit schaamteloos gekopieerd? Daar was ik niet van op de hoogte. Zou best kunnen, want die kopie is niet echt een grote hit geweest. Maar ik wil hem wel even laten horen vanavond. Het is alleen de naam al en dan kom je helemaal met de rode loper in Top Schaamteloos terecht natuurlijk. De naam van het groepje is Horny United.

Geef toe, ze hebben er wel helemaal hun eigen ding mee gedaan met die Paris Latino van Bandolero. Crazy Paris, zo noemden ze het, van het groepje dus Horny United. Ja, het is een fabrieksje, mannen.

0: En ik mag wel zeggen dat ik vanavond nog een speciaalke voor jullie heb.
1: Top Schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: Voor sommigen zal het een jeugdsentiment zijn. Voor anderen helemaal nieuw en een beetje een vreemd verhaal. We gaan het namelijk hebben over de Unity Mixers. Dat waren twee Waalse vrienden. Patrick Samois en Luc Rigaud. En het enige wat die kerels deden was eigenlijk mixjes maken. Zo noemden zichzelf ook de Unity Mixers. De vlag dekte helemaal de lading. Dus wat deden ze? Ze pakten hits van dat moment, gooiden die in de mix, maakten daar dan weer een nieuwe single van. Dat was een heel gedoe met auteursrechten, denk ik, maar zwart. En op hun beurt scoorden ze dus een hit met hun mix. Dat heb ik de laatste 20 jaar niet meer meegemaakt eigenlijk. Dus we gaan even terugluisteren naar wat de Unity Mixers deden. Dit was Mix 5. En dan moet je weten, dat heeft dus gewoon in de hitparade gestaan. Zoals je het gaat horen, ik moet zeggen, ik heb een iets langere versie. Dus zaterdagavond, we hebben tijd. Er was altijd een single versie en een wat langere versie. Dus we gaan 10 minuten lang genieten van de Unity Mixers. Al was het maar omdat in die tijd, we spreken over midden jaren 90... Het schaamteloze gevoel zat er toch wel stevig in. Attention all personnel. Nobody escapes us. Attention all personnel. Nobody escapes us. Attention all personnel.

Ja, knap gedaan. Toch de Unity Mixers noemden ze zichzelf dus. Dit was Mix 5. Want waarom zouden we moeite doen om een veel ingewikkelder titel te verzinnen? Natuurlijk. Ja, goed gedaan hoor. Van die Patrick Samoy en Luc Rigaud. Die trouwens ook, als we dan toch bezig zijn met de jeugdsentiment, bekend waren van onder andere de Dance Computer en de Techno Computer en de Super Dance Mix en de Dance Explosion Megamix enzovoort enzovoort. Club System, zegt het je allemaal nog iets? Die kerels waren daar allemaal mee bezig. Ja, we hebben de verzameld cd'tjes allemaal zien liggen. En dus